0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoeilijken het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it-velletjes op de markt brengt.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed. Golden
2: Oldies Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
5: Hamavadik.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39ste president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse Vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.
3: Hits from music's golden era.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar twee files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Now another hour of the greatest hits, gold and old.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij-ontwrichtende weersomstandigheden. De sjaar van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar twee files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli, de Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober, 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo, een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz twee Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanezen protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Frans Ton at Eric Wim and Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8, the sound of Mi Amigo. On Golden Oldies Radio.

0: Oh ja, dat geldt niet voor Jean-Paul Maas natuurlijk. Want goedemorgen Jean-Paul.
1: I couldn't believe.
0: Je zit nog in het revalidatiecentrum, hè?
1: When I saw you.
0: Dus jij moet kalm aandoen. Maak het niet te gek vandaag, zeg ik dan maar.

ja, het is weer zondag, hè. Dan weet je wat je te wachten staat. Als je dan bij Golden Oldies Radio luistert. Of moet ik radio zeggen? Dan krijg je weer die heerlijke programma's in de sfeer van Mi Amigo. Zoals het destijds in de jaren 70 gebruikelijk was. Ga er lekker voor zitten. The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: het ene dansje is het andere niet, hè? Maar dat zal duidelijk zijn, ja. Ik zei het al, goedemorgen, Jean-Paul. En je schreef zojuist dan, ik zit op mijn ontbijt te wachten. Ja, maar je schreef ook, ik heb honger. Nou, dat zal wel meevallen. Je hebt waarschijnlijk trek. En dat kan maar zo. En neem er ook een kop koffie bij. Ik heb net mijn eerste kop achter mijn kiezen, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar ja, die smaakt dan in je mond, hè? It's a chewing gum that makes
1: chewing fun. Chick-chick-chicklets. Kou je fris en voel je fijn met chicklets. Chick-chick-chicklets.
0: Mooi, hè? Hij is alleen iets sneller afgelopen dan ik had gedacht. Tjongejonge, nou jij dan maar, Mark. Kan dat?
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go.
0: Zo is het.
2: En hebben uitsluitend een historische waarde.
0: En dat spreek ik niet tegen.
3: Er zijn van die plaatjes van toen die het bij Frans goed blijven doen.
0: Echt? Ja, echt. Oh, een van mijn favoriete nummers uit het grijze verleden. Hier is Nancy Wilson.

0: Zo te horen is ze met het goede been in het bed gestapt. En ze is blij. Ja. Oh, heerlijk. Ja, ik zei, het is een van mijn favorieten uit het grijze verleden. En daar hoef je het natuurlijk helemaal niet mee eens te zijn. Dat vind ik ook niet erg. Maar ik hoop voor jou wel dat er af en toe een plaatje tussen zit die jij wel leuk vindt.
1: Zondagochtend om 10 uur brengt Ton Schipper je keukenpret. Een feest van zeezenderhits, vergeten klassiekers, iconische reclamespots en nostalgische jingles. En wekelijks ook een gloednieuwe artificiële song. Een uniek liedje gecreëerd met AI. Mis het niet. Zet hem op www.goldeoldies.radio en beleef elke zondag de magie van...

0: Working My Way Back to You. Het was dat een enorme disco hit, hè? De Spinners hoorde je dus even hier en ook goedemorgen. En mocht je er wat later bij zijn gekomen, welkom. Fijn dat je erbij bent. Ik begon al een beetje eenzaam te voelen hier. Maar dat hef jij dus nu op. En je luistert naar jouw favoriete radiostation.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
0: Wat hebben we toch met die dansen vandaag? Hier is de Tango d'Amour.

0: Kijk, een quickstepje, dat gaat nog wel. De basisstappen van de cha-cha-cha, dat kan ik ook nog. Maar een tango, dat ging een beetje boven mijn pet. Ja, al die stapjes, die kon ik niet onthouden. Dus ja, Vicky, ik kan met jou deze dans niet doen. Ik stap dan alleen maar op de puntjes van je schoen.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook goeiemorgen met

Ik kreeg er een van Augustien. En die schreef mij een vaste afspraak op de zondag elke week weer. Kijk, was een echte fan, hè? Dan zijn die anderen natuurlijk ook fans. Ik wil ze niet tekort doen. Peter en José proberen ook te luisteren. Die zitten in Sevilla. Die hebben een vakantie daar. Ze hebben alleen slechte wifi. En daar hebben ze een beetje last van. Ik hoop toch dat je het een beetje kunt meebeleven. Zo zie je maar. Er wordt overal geluisterd. Everywhere. Can you hear me?

weet dat daar heel veel mensen er plezier mee gedaan hebben. Bij het draaien van dit nummer. Een succes van Fleetwood Mac. En ik zei het al aan het begin. Everywhere. Ik mag pas na mijn uitzending aan het ontbijt natuurlijk. Ik ga denk ik wat croissantjes maken. Een hardgekookt eitje. Ja, daar doe ik dan iets van curry op. Dat vind ik heerlijk. En ja, over ontbijt gesproken. Jean-Paul die heeft zojuist ook zijn ontbijt gekregen. Er zitten 2 sandwiches op het plaatje. En je doet er een beetje jam op. En een kop koffie. Ja, je had misschien iets meer verwacht daar. Maar je zit niet in een 4-sterren hotel natuurlijk, hè.

0: Radio.
1: En weet je waar het de hoogste tijd voor is?
2: De cover. De cover van de week.

was destijds een groot single succes voor de Isley Brothers. Je kent natuurlijk ook de cover van de Tramps. Die hebben er ook een succes van gemaakt. En dit keer hoorde je dus de versie van Move It van het nummer Shout. En dat mocht er zijn, vind je niet? Ja, en ik kreeg zojuist een berichtje van jou, José, dat het nog steeds lukt in Sevilla om te luisteren naar mijn programma. Nou, ook goedemorgen. En je zette er een kusje achter. Kom eens wat dichter bij de speakers. Krijg je een kusje terug.

0: sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.
2: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
3: Van mij is het elke zondagmorgen weer een feestje. Als ik hier niet alleen zit, maar dat jij aan de andere kant zit. En met me mee beleeft het programma ook Goedemorgen. Dan maak ik het voor. En samen is het thema van dit nummer in ieder geval. Ja. Hier is Wilke Alberti. Oh.
4: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: gaat het om, hè? Op zondagmorgen. Goedemorgen, Leo. Fijn dat je ook een ogenblikje wilt samen zijn. We gaan gewoon lekkere muziek draaien. Dat doen we vandaag de hele dag door. Tot vanavond 8 uur.
1: Climb aboard the love ship. The sound of Mi Amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: leent dit nummer zich voor. En ik zeg goedemorgen tegen Luc. Luut moet ik zeggen, met de D aan het eind. Luut, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent ook. En je vraagt aan mij, heb je ook in de Navy gezeten? Nee, dat niet. Ik kan niet zo goed tegen een schommelend bootje. Ik ben ook nooit op een zeezenderboot geweest. Ik heb altijd programma's gemaakt, opgenomen. Die werden dan door een tender aan boord gebracht. En daar keurig netjes weergegeven. Nee, als je mij op een schommel zet, ik heb het wel eens eerder verteld, dan word ik al zeeziek. Dus daar begin ik niet aan.
1: Voor veilig en goedkoop autorijden naar een 5PLUS autospeciaalzaak. Het goedkoopste in Nederland met autobanden, schokbrekers, uitlaten, accu's en remmen. Uw 5PLUS autospeciaalzaken vindt u in Den Haag, in de Van Zwiekenstraat, telefoon 63-6304 en Rotterdam-Zuid, Feyenoordkade, telefoon 85-55-44. Al onze reparaties worden uitgevoerd met uitsluitend onderdelen van wereldbekende merken onder schriftelijke garantie.
0: Ja, deze stem heb je herkend, hè? Was even een ogenblik Bart van Leeuwen op ook goedemorgen Golden Oldies Radio. Wie had dat gedacht? Alles is mogelijk tegenwoordig. De techniek helpt ons daarbij. Hè? We blijven nog even een ogenblikje in de disco-sfeer. En het

Wat ik iedere zondagmorgen eigenlijk weer leuk vind is dat de sfeermakers langzaam ook wakker worden en zich gelijk melden. We hebben een speciale app en dan roepen ze bijvoorbeeld bonjour. Ja, dat betekent dus goeiedag, hè? Toch? Ja, ik ken een paar Franse woorden en daar moet ik het dan bij laten. Ja, heerlijk. Maar er zijn ook collega's die bij Golden Oldies Radio op andere dagen mooie programma's maken. Daarnet noemde ik al even Lut. En Hansie, jij bent er ook bij Fransie. Wat leuk!

november werd geschreven door Neil Diamond. En dit was dan de versie van een DJ uit Engeland. Jonathan King, ook die heeft mooie plaatjes gemaakt. Ton en ik draaien altijd een hittip. Bij mij heet dat dan de hitkans van Frans en bij hem de tipper. En dat doen we altijd in de tweede uur van ons programma. Dus straks hoor je de nieuwe. Maar dit was die van vorige week in Ook Goeiemorgen.

één eigen tweeling. Tangerine, hè? Dus ze deden het niet alleen. Ze hadden een beetje steun, zou je kunnen zeggen. Prachtig nummer. En ze deden het met Zoe Gospel Choir. Die hoorde je dus op de

0: Ik word een beetje gek van jou. Zo te horen heeft hij zichzelf niet meer in de hand. Shaken Stevens. You drive me crazy. Er zijn wel eens mensen die aan mij vragen van... kun je af en toe wel eens een nieuw nummer draaien bij Golden Oldies Radio? Is dat wel passend? Jazeker. Ik zal vertellen hoe we er tegenaan kijken. Als we een nummer voorbij horen komen dat nieuw is. En wat als het destijds was uitgekomen in de jaren 70... ook op Mi Amigo was gedraaid... dan vinden we het geen bezwaar om het gewoon te integreren. Oh, dat is een mooi woord. Integreren.
1: Playing the greatest hits all day long. Golden Oldies Radio.
0: Dus straks noemde ik al eventjes deze formatie. Bij het nummer Shout, weet je nog? Dan had ik het even over de Tramps. En toen dacht je waarschijnlijk van... nou, hij had misschien beter de versie van de Tramps kunnen draaien. Nou, dat kan als je daar een fan van bent. Dat vind ik wel normaal eigenlijk. Ja. Maar de Tramps draaien we vandaag ook. Hier bij Golden Oldies Radio. Straks bij Tom klinkt trouwens ook een nummer van de Tramps. Heeft hij mij beloofd, dus... een belofte maakt schuld, toch? Ik draai deze in ook Goedemorgen.

down. Ja. Daar word ik zo enthousiast van. En jij daar? Heb je ook dat gevoel? Ervaar je het feestje op Golden Oldies Radio?

0: kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die wekelijks naar dit programma luisteren en die bij zichzelf denken, wat wordt straks de eerste plaat in de tweede uur? Nou, daar heb je op gestemd natuurlijk. Je hebt gestemd op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

1967. Toen stond ze in de hitparade. All over the world, mogen we wel zeggen. Rita Franklin en het nummer Respect. Nog één nummer hier in het eerste uur van Ook Goedemorgen. En dat is deze. 2 jaar geleden verscheen het. En dat is van Teddy Swims.

niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oak.

Ja, er zullen mensen zijn die bij zichzelf denken, nou moet dat dan op zondagmorgen? Die Frans van der Drift achter de microfoon. Afijn. Zo heeft iedereen zijn eigen smaak. Vrienden, en over smaak gesproken. We kijken eventjes op het stemmen van afgelopen week terug. 37 mensen hebben meegedaan aan het stemgebeuren. 6 stemmen waren er voor Wham! Met Freedom. 4 voor de Crusaders met Streetlife. Bij deze

0: Barry Manilow. Volgens mij zegt hij, laat je niet verleiden tot de liefde, ja. Copacabana, wat waren jullie het allemaal met elkaar eens? 27 stemmen, alleen op dit nummer. Waardoor de andere twee helemaal geen kans kregen. Wat gaat het volgende week worden? Nou, daar gaan we weer voor stemmen. Dat doen we natuurlijk op mijn Facebookpagina. En dat doen we deze week op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: hitkans van Frans.
1: En die is heel bijzonder. Die is gemaakt met AI. En hij is niet alleen de hitkans van Frans deze week, maar ook de tipper van Schipper.

0: MA Team.
1: Gaat uit mijn dak.
0: Ja. MA Team gaat go, go, go. Zo heet deze week de hitkans van Frans.

0: in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
1: En zit je te wachten op wat de drie nummers dan zijn op mijn Facebookpagina? Ga daar naartoe.
2: Ik hier als kind door de straten.
1: Hey, Sommers, niet door me heen praten. Dat kan natuurlijk niet.
2: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten, staat nog steeds voor mijn ogen.

0: jullie.
1: Dat is niet fijn.
2: Ja, het is maar hoe je kijkt.
1: Ja, dat is waar. Maar ik blijf gewoon zeggen, als er twee mensen gaan praten door elkaar heen, dan is dat niet mooi. Ja, dit nummer natuurlijk wel. Dat is ook de titel.
3: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.

0: goed.
1: Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
2: Leuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Dit is inderdaad Golden Oldies Radio. En ik zeg het maar eerlijk.
0: I want you to want me.

0: niet alleen ook Goedemorgen is live. Nee. Maar ook dit was een live registratie. En wat was het publiek enthousiast? I want you to want me. Mooie popmuziek. En je krijgt vandaag nog veel meer daarvan.
1: Pop Express, Pop Express. Elke song is een succes.
2: Elke zondag van 2 tot 4. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Pop Express met Erik Hendricks.
1: Mi Amigo, veel plezier. Erik Hendricks. Van 2 tot 4.
3: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: Het is maar één dag in de week, hè? Op de zondag. Ja, dan hoor je hier de sfeer van Mi Amigo bij jouw favoriete radiostation.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: En dan weet je waar je op kunt rekenen, hè? Ik heb al een paar collega's voorbij laten komen in mijn programma. Er komen er straks nog twee, want je weet het. We zijn met z'n zessen. Tijd voor Earth, Wind & Fire en

0: weet het. We zitten in juni. Ja. Maar dit moet kunnen, hè? Herinneren jullie je trouwens nog dat we in december een versie hadden met December in plaats van September van dezelfde formatie? Maar dat was dan in de week van de kerst, als ik het me goed herinner.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Ja, wie?
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Dat doe ik altijd in mijn programma. Dan kijk ik even welke Facebook-vrienden van mij vandaag jarig zijn. En die wil ik graag feliciteren. Natuurlijk heb ik dat vanmorgen al op Facebook bij hun gedaan. Maar ook doe ik dat nog even hier in het programma. Gefeliciteerd, Yuki Franklin. Ook mag ik feliciteren, Ken Williams. En ja. Last but not least, ze woont in Rotterdam. En ze woont in een appartementje. En ze maakt daar vandaag een beetje een feestje, denk ik. Cindy Uiterbroek, dat waren ze. Het zijn er maar drie vandaag. En uiteraard draai ik voor hen een mooi feestplaatje. En ik dacht, misschien is dit dan wel deze week leuk. Een trekzak erbij. Dat doet het de laatste tijd heel erg goed. Ook bij festivals, hè? Ja. Hier is Kom Terug.

0: hartstikke idee. Ja.
1: Sfeervolle muziek, echt voor een feestje. Vind je niet? En straks ook sfeervolle muziek midden op de middag. En daar zorgt deze man voor.
2: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon Schip met Joe Wells.
3: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van wel eer.
1: En met zijn rubriek.
4: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
5: Het origineel of de cover.
4: Met deze week de Jarmels. A Little Bit of Soap.

0: de cover.
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: En kreun, ik kan niet kiezen.
3: Elke zondag van 8 tot 10. Ook goedemorgen met

0: jij je vakantie al gepland? Je hebt een beginnetje gemaakt, oké. Maar je moet het wel afmaken, hè? Come back and finish when you started. Prachtig toch? What you started, dat moet ik zeggen. En waar gaat de reis straks naartoe? Je weet het nog niet. Oh.
1: Waarom dit jaar geen vakantie met het KLM Tourlabel? Samengesteld door een bekende reisorganisatie. Gegarandeerd door de KLM en toch niet duur. Wat wil je nog meer? Nou dan.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
0: En zullen we tussen al dat geweld eens even een rustig nummer draaien? Dan lijkt me dit wel wat. Michael Jackson. You ever want something that you know you shouldn't have?

0: Een nummer uit zijn begincarrière. Dat zul je je nog herinneren. Michael Jackson, and Ain't No Sunshine. Ja, en als ik dan zo'n plaatje voorbij wil komen, denk ik ook aan het begin van de Jacksons. De Jackson 5, zoals ze toen nog heten. Ze hadden hits als ABC en I Want You Back. En één van die twee gaat straks klinken bij Ton in zijn programma Keukenpret.
1: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear.

waren ze nog gelukkig met elkaar. I got you, babe. Maar dat duurde niet lang, eerlijk gezegd. Sunny en Cher. En Cher laat nog steeds van zich horen. Ze is inmiddels op hoge leeftijd, maar ze zingt nog altijd. En als een nachtegaal, zal ik maar zeggen. I got you, babe. Mi amigo, music all the way. Dit is jouw favoriete radiostation en via het internet zijn wij met elkaar verbonden. Hoe leuk is dat? Dit is Golden Oldies Radio.

en het zal voor jou niet anders zijn, denk ik, hè? Robert, je bent te laat. Ik ben speciaal vanmorgen om 6:55 voor jou opgestaan. En heb al heel veel mooie muziek gedraaid. En nu meld je je pas. Ja, ik ben diep teleurgesteld. Het valt wel mee, hoor. Nee, trek het je niet aan. Eens een vriend, altijd een vriend. Tenminste, dat probeer ik natuurlijk altijd wel te zijn. En over vriendschappen gesproken. Er was een vriendschap tussen Elton John en Kiki D. Die heeft hij ontdekt. Luister. Ain't got no trouble in my life. Een mooi soloplaatje van haar. No foolish dream to make me cry. I've got the music. I'm never

echt, hè. We konden het horen. Kiki D and I've Got The Music. Maar ze is er nog niet. Nee, nog langer niet, nog langer niet. Haar stem gaat zo dadelijk weer klinken in dit mooie lange nummer.

En dan een fade-out op het eind. Dat heb ik eigenlijk nooit begrepen. Want bij die pauze, zal ik maar zeggen, in het nummer had ze zo'n heel mooi strak einde. En fijn, dat hadden ze aan het eind natuurlijk ook best kunnen doen. Robert, mijn excuses. Ja, hij schreef zojuist, ik zit op Mallorca nu. Ik ben vanmorgen vroeg al om 1:15 opgestaan. Hij is er naartoe gevlogen en luisterde daar net het bericht af wat ik zojuist heb genoemd. Ik ga jou een hele fijne vakantie toewensen. Geniet daar met jouw vrouw Sylvia natuurlijk. Dat het maar een mooie tijd mag zijn. Dat het weer een gunstig mag zijn. En dat je daar heerlijk tot rust kan komen. Een beetje tot jezelf, zoals ze ook wel eens zeggen. En binnenkort ben je gewoon weer terug in Tiendraai. En dan kun je daar weer luisteren. Hup. Hoe laat leven we? We gaan beginnen aan de laatste 7 minuten van de show. Met de

En the beat goes on. Ja, dat was toch nog even een mooie discoplaat voor jou, Robert. En dat verdien je dan toch, hè, als trouwe fan van de show, van Golden Oldies Radio en ook Goedemorgen. De koek is op. Kennen jullie die uitdrukking ook in België? Dat betekent dat ik afscheid moet gaan nemen. De tijd zit erop voor mijn programma, maar zo dadelijk. Hij zit al klaar. The one and only, Ton Schipper met zijn keukenpret. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En ik wens je vandaag toch heel veel luisterplezier op Golden Oldies Radio. En volgende week, even naar achter, kun je weer op een

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen.
1: Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Elke zondag van

0: We zijn Frans zo dankbaar dat hij elke zondag zo vroeg wil opstaan.
1: Dan Schipper.
0: En zorgen voor de koffie, de croissants en de eitjes.
1: Keukenbrett.
0: En wat daarna komt, dat laat hij uiteraard aan mij over. Maar je hoort me niet klagen. Gelukkig hebben we ook nog een vaatwasapparaat. En daar wordt alles in gestopt, zodanig dat ik mij kan concentreren op de muziek voor de komende 2 uur in Keukenbrett. En luister eens. Wat wil dit zeggen? Ja, het is begonnen, het wereldkampioenschap voetbal. Onze ploegen hoeven gelukkig nog niet uit te rukken. Voor Oranje is het pas volgende zondag, de 14e, ook Vaderdag heel toevallig. En de dag daarna, de 15e, is het de beurt aan de Rode Duivels.

0: Nottingham Forest en Paper Lace. We got the whole world in our hands. Ja, ja, voetballiedjes. Wij doen er zelf lustig aan mee met ons ME-team. Dat heb je vanochtend al gehoord bij Frans. En straks hoor je er nog meer over bij mij.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo. En hebben alleen een historische waarde.

0: 40% korting. De Michelin XRN. De vierseizoenenband voor veilig rijden onder alle weersomstandigheden. Nu met 40% sprintkorting. Inclusief gratis montage en klaar terwijl u wacht.
1: Autobanden, de Sprint.
0: De Sprint. Feyenoordkade 14, Rotterdam-Zuid.

Hearts en Mr. Tambourine Man. Het is een belangrijk weekend, hè? Het WK voetbal is begonnen. En we zitten hier bij Golden Oldies Radio een beetje met een probleem. Voor welke ploeg moeten we nu supporteren? Voor de Rode Duivels of voor Oranje? Ik weet het wel, hoor. Er is maar één.

0: Dit is echt wat je noemen kunt een vergeten klassieker. Een typische zeezenderhit uit 1970. De Canadese zanger Pagliaro met Lovin' You Ain't Easy. En nu even de oortjes spitsen.
1: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.

0: moet. Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Ja, jongens, ik zie ze iedere dag onderweg, hoor. Op de step, met oortjes in. Aardgevaarlijk. Niet doen.

0: soms schrik je ervan als je de datum bekijkt van sommige liedjes. Dit was van 43 jaar geleden. De tijd gaat snel.
1: Time is relative, especially when the music is good.
2: Keukenpret, zondagochtend 10:12. Golden Oldies Radio.

0: nummer van Joepie. Met 118 verschillende vierkleurenstickers.
1: Joepie!
0: Vraag uw gratis album, de Joepie Vedettenparade 73.
1: Joepie!

0: prachtig, hè? Onvergetelijke muziek. Net zoals vele anderen uit die periode. Die verwijzen naar de zeezendertijd. Dat waren de Casuals met Jasmine.
1: Dit is de tipper van

weken geleden hoorde je in Keukenpret de Country Top 20 uit de 60s en 70s. En ik kreeg meteen de opmerking: je hebt geen Linda Ronstadt gedraaid. Wel, hier is ze nog eens.

0: 1969 zijn er nogal wat covers gemaakt van dit liedje. Onder andere door de Swinging Blue Jeans. Maar je hoorde deze prachtige versie van Linda Ronstadt, You're No Good. Je bent wel goed als je elke zondag luistert naar de sfeer van Mi Amigo. En dit hoor je vanmiddag.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

luister maar naar het begin van dit liedje. Dan ken je het zeker. Zie je wel dat je het kent? Ja, het kan ook niet anders. Heel vaak gebruikt ook de voorbije decennia in reclamespots. Dus echte tijdloze muziek. We gaan terug naar 1969. De nog jonge Michael Jackson samen met zijn broers, de Jackson 5. En de titel ken je ook, hè? I Want You Back.

kunt dit natuurlijk niet echt kindermuziek noemen, want er zijn al zoveel generaties mee opgegroeid. Trouwens, dit kan je niet kennen, want het is een gloednieuw liedje. Het is een ode van de huidige K3's aan The Originals. De zomer van Oya Lele.

Liedje over vrede uit 1965. Maar de originele versie was uit de 50s in het Duits van Marlene Dietrich. Sag mir, wo die Blumen sind. Je hoorde een van de vele Engelstalige versies. Dit was Johnny Rivers met Where Have All the Flowers Gone. Even kijken naar de klok. Het is bijna tijd voor het nieuws. Je gaat het zo meteen horen om 11 uur. Samen met het weer en het verkeer. En daarna ben ik er opnieuw. Nog een heel uur lang met het tweede deel van Keukenpret. En intussen kan je genieten van deze prachtige van Paul Simon. Late in the evening.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Later wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee, tot lokaal 21 landinwaarts. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondag van

Cyndi Lauper. And Girls Just Wanna Have Fun. Dat is goed om te weten. Maar let op, wij, jongens, mannen, we willen ook wel eens plezier maken. Maar het komt goed uit. Er zijn volgens mij nog altijd meer mannen dan vrouwen die houden van voetbal. En daar kunnen we deze dagen ons hartje wel voldoende aan ophalen. Baby.

0: ik graag af en toe nog eens een keer terug naar het jaar dat ik in Playa de Aro programma's maakte voor Radio Mi Amigo. Dat was 1978. En uit dat jaar kwam dit liedje van Eddie Money. Baby, hold on.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen...

0: had een aantal hits hoor in de jaren 60. De bekendste was Baby I Love You, maar ook dit was een hitje. So Good Together. Don't skip
1: us. 10-12. Keukenpret. Golden Oldies Radio.
0: Na de Tamla Motown rage in de jaren 60 was het in de jaren 70 de beurt aan de Philly Sound. The Sound of Philadelphia. En daar was deze groep het uithangbord van.

0: je mee.
1: Meer hierover hoor je strakjes bij

0: comes to brings you
1: an invitation to memory.
2: Na de Goody Two Shoes van Redet hoop ik dat je je goede dansschoenen aan hebt voor het volgende. Ja, na de regen van de voorbije week mag er eindelijk toch weer eens wat zon op de radio. Met deze Zuid-Amerikaanse hit van Los Machucambos en...

0: Fijn dat je luistert naar Golden Oldies Radio met de sfeer van Mi Amigo. Ik denk dat er veel luisteraars nog niet geboren waren toen dit een hit was. 1961.
1: Gewoon kamperen kun je overal. Goed, gezellig en comfortabel kamperen kunt u alleen in de twee mooist gelegen campings van de Costa Brava. Interpals in Playa de Pals en Valdaro in Playa de Aro. Deze twee campings zijn gelegen in een rustige, mooie omgeving en bieden alle kampeercomfort die u wenst. Als u met de caravan op vakantie gaat, geen probleem. Interpals en Valdaro ontvangen u gastvrij op hun schitterende caravanplaatsen. Interpals is geopend van 15 mei tot 15 september en bij Valdaro kunt u het hele jaar terecht. Voor informatie en reserveringen, Apartado 57, Playa de Aro. Interpals in Playa de Pals en Valdaro in Playa de Aro.

We zijn intussen al de 4e juni. Het gaat snel. De nachten worden alsmaar korter. Nog 2 weken en dan begint de zomer officieel. Maar ik moet eerlijk zeggen, de lente. We hebben al een paar goede warme dagen gehad, maar we hebben ook toch ook heel veel regen bijgekregen. En daarom dit liedje van Jason Donovan. Zijn versie van The Rhythm of...

0: een liedje dat bekend werd dankzij de Cascades, The Rhythm of the Rain, en uiteraard ook dankzij Rob de Nijs met het ritme van de regen. Maar ook deze versie mocht er zijn, van Jason Donovan.
1: Townskeeper's artificial song of the week.
0: Het is lang geleden dat ik nog eens een volledig artificieel liedje heb gedraaid. Dit hier ben ik op het spoor gekomen dankzij Jerry van de Putten. Liefdespop, toen jij nog bleef.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur.

0: infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file is dan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer 10 minuten. A16 Breda richting Antwerpen voor de grens met België 10 minuten vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: Zuidwater is overgeschakeld op zijn zomerse versie. En dat merken we hier en daar aan een paar jingeltjes. En aan het feit dat we hier nu in Loermarijn zitten. In onze olijfboomgaard. Waar de temperatuur is opgelopen tot een kleine 30 graden momenteel. U begrijpt dat ik onder mijn parasolken zit.
1: Mi amigo. De Flash reclame Suzy Wafels.
2: Ik ben een wafel. Ik ben gebakken met eerste keuze grondstoffen. Ik ben een ideale voeding voor groot en klein. Naar uw keuze, koud of verwarmd in de pan, met wat boter en suiker, ben ik een echte lekkernij. Ik ben een Suzy Wafel.
1: De Flash reclame Suzy Wafels. Met gratis hartispunten.

0: Dave en Ansel Collins met een double barrel uit 1970. Nog even Tom uitwuiven. Je kreeg hem weer de afgelopen 2 uur met keukenpret. En zo dadelijk om 2 uur is er de Pop Express met Erik. Daar tussenin zit dit programma.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor.

vlierbessen heb ik me laten wijsmaken. En het is nog lekker ook. Het is een soort broertje van Aperol Spritz. Mocht je zelf soms afvragen, wat is hier nu aan Basel? En hoe kan het ook anders? Ik zit in een olijf.

gaan we het niet alleen hebben over die lekkere golden oldies met de Beach Boys en God Only Knows, maar ook wat er spiksplinternieuw is en misschien wel een extraatje verdient. Kies je ervoor dat die in onze vloedgolf komt, onze jaarlijkse hitparade, of niet? Luister.

denk je? Wordt het een app of een vloed? Je mag zelf kiezen. Surf naar Radio Miamigo, de sfeer en meer. Of naar de vloedgolf. Dat zijn de twee Facebook-sites waar je terecht kunt om te kiezen. Tussen app en vloed. Voor de liefde gaat van Ronnie Froger.

Soms is geluk toch terug te vinden in kleine dingetjes, zoals I saw her again last night. De mama's en de papa's waren daar al heel blij mee. Het was 1966 en we blijven in die gouden jaren 60. Was er daar ook niet zo een zinsnede van de jaren 60, zoals we de Fabulous 50s hadden? Hadden we de Roaring 60s of zoiets, was het? Ja, we gaan niet roaren, integendeel, we blijven in die aangename zomerse sfeer hangen. Misschien nog een aperootje erbij of een glaasje rosé, dat mag wel.

0: Wilson in Zoutwater bij Golden Oldies Radio. En we keren terug met u naar 23 februari 1959. Toen kwam tieneridool Frankie Avalon met zijn eerste nummer 1 hit op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Venus groeide uit tot een van zijn bekendste hits.
1: Goedemiddag. Billboard Hot. What 100.
2: Billboard 100.
1: Hot 100.
2: Hot 100.
1: Yo!

Deze Venus bleef 2 weken staan op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Prestatie op zich voor deze nog toen zeer jonge Frankie Avalon. Inmiddels ziet hij er niet meer zo fris uit. Maar ja, dat is nu immers de tijd. En

album. Deze week hebben we gekozen voor de nieuwste van Ringo Starr, Long Long Road. En daaruit kiezen we It's Been Too Long. Ringo.

drummer bij de Beatles. En ook nog een keertje nu met een nieuwe CD, LP en digitaal album naar buiten gekomen. Ja, mooi, mooi, mooi, hè? Ja, vind ik ook. We kozen voor It's Been Too Long, een nummer uit The Long, Long Road. Want zo heet het nieuwe album. Laten we het even bij de Beatles houden. Ja, waarom moeilijk maken, hè? Laten we van de ene Beatle naar de andere wandelen. Dat doen we van de drummer naar de lead gitarist van de band. Hier is George Harrison.

Dat gebeurt wel een keertje als het te warm wordt en je geen airco hebt, dan kun je moeilijk slapen. I didn't sleep at all. Of dat de reden was, dat moeten we nog een keertje goed beluisteren bij de Fifth Dimension. En als

zo wat eerder omschrijven als een leuk zomers niet met alletje, maar dat mag er ook zijn, toch? Upside Down, de zoutwater hit-tip van vorige week. Je kreeg hem nog een keertje.

0: Je weet dat ze nooit verder weg zijn in zout water. Creedence Clearwater Revival. Vandaag kozen we een keertje voor de Sweet Hitchhiker.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.

de 100 kittens, maar All the Young Dudes was inderdaad een vergeten pareltje uit 1972, die ook aan boord wel eens naar boven kwam. Dat kon je horen als je ergens op een strand lag te luisteren langs de Nederlandse of de Belgische kust. Mot de Hoepel. Van Mot op zijn hoepel naar Behind Closed Doors, want daar gebeurt het allemaal voor Charlie.

0: geniet je nog een beetje. Wel, blijf genieten. Eerst gaan we even een kleine onderbreking inbouwen voor het nieuws, het weer en de toestand in het verkeer. En dan ben ik er heel graag bij je terug voor deel 2. Tot zo.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you and me.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers

0: Bezoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon- en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens bijna een uur op onthoud door grenscontrole. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio, the best music.

0: Zoals steeds is hij de opener van Zoutwater. Dan heb ik het over Johan Vermeer. Hij bracht alweer een Miamigo lieveling mee. En dat was Miamigo's lieveling van 8 juni 1974. Trico Trico Tra, dat was van Tony y Los Santos.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Golden Oldies Radio.
4: Hallo?
5: Hallo mevrouw Peters. Wist u dat u al jaren veel te veel betaalt voor uw vers vlees?
4: Nee.
5: Maar ga toch eens eindelijk kijken bij de Vleeshalle de Vos. Gegarandeerd de beste kwaliteit vers vlees en tegen prijzen zonder concurrentie. Vleeshalle de Vos, bijzonder gespecialiseerd in het leveren van alle hoeveelheden vers vlees voor uw diepvries. Vleeshalle de Vos, Knokkeweg 19. Dit is langs de baan Meldegem Alter te Alter.

0: We gingen weer eens rondwandelen in YouTube en vonden dit leuke nieuwe medalletje. The Starlets and Turn the Radio On. Dat is wel de belangrijkste voorwaarde om te luisteren naar de Amigos op zondag.
1: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlamink.

Shelly Famaris en Johnny Angel was een hit in 1962. Een hit in 2026, dat kan. En zou je ook passen in onze jaarlijst? Dat moet jij bepalen. Surf naar Radio Miami Go, De Sfeer en Meer of De Vloedgolf en maak je keuze.

0: Habemus Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Big Lock is een nummer van Robert Plant, de legendarische zanger van Led Zeppelin. Het was de allereerste single van zijn tweede soloalbum The Principle of Moments, dat uitkwam in 1983. Deze plaat sloeg meteen aan en werd zijn eerste solohit in de top 40. In de Britse hitlijsten klom het naar nummer 11. In de Verenigde Staten piekte het op nummer 20 in de Billboard Hot 100. Op de Amerikaanse toptracklijst, de voorloper van de mainstream rocklijst, bereikte het zelfs een zesde plek. Grappig detail, de woorden Big Lock komen helemaal niet voor in de songtekst. Een veelgehoorde uitleg is dat het een stoer klinkend truckersjargon is voor een rijdagboek waarin ze hun gereden uren bijhouden. In een interview met Rolling Stone vertelde Plant dat het nummer is geïnspireerd op een treinreis naar Mexico met zijn toenmalige vriendin. We gingen naar een plek die Taxo heette, zei hij. We hadden een paar geweldige dagen, maar toen ging ze weg en bleef ik alleen achter in een vreemd land. Daar, met uitzicht op die Mexicaanse lucht, schreef ik Big Lock. Een echt voorbeeld van hoe het uit een gebroken hart iets moois kan ontstaan.

Een mooi verhaal bij een mooi nummer, alweer gekozen door Leon Kunis. Onze muziekpaus hier bij Zoutwater. Elke week heeft hij wel weer iets nieuws om uit zijn mouw te schudden. Wat het volgende week wordt, zondag luisteren. Was je week?

zalig genieten op zondagmiddag met Jambalaya van Three Dog Night uit die gouden jaren 70 waar we zoveel terug naartoe grijpen. We grijpen ook terug naar de Miami Go Top 50. En dat is de Miami Go Top 50 van 9 juni 1974.

koekjes. Verkopen als koekjes. Inderdaad, ook u moet ze proberen. Winchesters voor Lewis broeken en echte blue jeans. Economisch aan de spits en een weldaad voor uw pips. Winchesters. Ook u, haal vlug uw Winchester blue jeans bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. Voor de groothandel bel 091 23 22 89. En geef ook uw klanten die enige echte Winchester.

0: de Mi Amigo Top 50 van 9 juni 1974 met nieuw in de top 5 en meteen op die vijfde plaats. Sing Sing, dat waren Lester en Dan Wood.
1: De Mi Amigo Top 50.
0: Nummer 4. Soms heb ik zo de indruk als dit nummer start dat we luisteren naar Fleetwood Mac met Dusk, weet je nog wel. Maar dat is het niet. Het is de nummer 4 in de Mi Amigo Top 50 van 9 juni 1974.

Ze zijn één plaats gezakt deze week in de Miamigo Top 50. The Cat crept in. En misschien is de cat alweer naar de uitgang aan het kruipen. In elk geval, ze deden haasje

0: nummer 3.
1: En die nummer 3 waar ze haasje over meededen is In the Still of the Night. En dan weet je het al wel weer, hè. Dit is meneer Jack Jersey.

0: 9 juni 1974 zat de Miami Gold Top 50 redelijk blokvast. Bedoel ik maar dat de top onlosmakelijk op 2 en 1 bleef.
1: De sfeer van Miami Go met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Miami Go. Nummer 2.
0: Die nummer 2 was dus even sterk als de zon toen der tijd.

0: binnen 20 seconden een flesje bier weg.
1: Oké. Okay.
0: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
2: Nummer 1.
3: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze pest alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemokt, met heel schoenen woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan Nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

Geverbaai. En zo biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder gaf. Schettig hij zei, met je gat.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: Met deze week de Jarmels. A little

volgende week een nieuwe aflevering van de Miamigo Top 50. Althans, de 5 grootste, bovenste en sterkste nummers daaruit. En ook alweer een nieuwe origineel of the cover. Trouwens, straks luisteren naar Joe in Schoonschip. Dan weet je wat het origineel of de cover zal te horen zijn. Kijk nog even wat de zoutwaterhittip is voor deze week. Wat dacht je van deze? Vind je hem een beetje leuk?

een time shock om te eindigen. We gaan van 54 naar 2026. Een mooie sprong, hè? En meteen ook een sprong naar Erik Hendricks. Die zit klaar met de Pop Express. Wat mij betreft, volgende week nieuwe aflevering.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...

0: Leuk is dat, hè? Deze middag. Wij zijn weer blij dat jij massaal luistert naar dit station Golden Oldies Radio. I wanna stay with you. En dat was Gallagher en Lyle.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En dan denken we terug naar de jaren 60 met een van de mooiste groepen. Dit is The Love Affair.
5: Mi Amigo.
0: En mid jaren 80 had je een echte zomerhit van F.R. David.
2: Golden Oldies Radio.
6: Words don't come easy to me.
4: Golden Oldies Radio.
2: Mi amigo.
0: Ja, de man is er een paar maanden niet meer, maar via ons station blijft hij nog regelmatig op de radio. Rob de Nijs.
7: Hier heb

0: Het belooft weer een hele mooie zondag te zijn hier. En tot 4 uur is dit Pop Express. Want dit is jouw zondag.
1: Pop Express. Every Sunday afternoon between 2 and 4 on Golden Oldies Radio. The atmosphere of Mi Amigo. Revivez la

Trainer, I Never Can Say Goodbye. Ja, het is zondag 7 juni. Ja, de zomer is een beetje afwezig. Het is een beetje jammer, maar wij houden de warmte in de huiskamer. Even bij jou op de camping of waar je ook bent. Even een dankwoordje aan Frans, Anton en Ad voor jullie programma's. Ja. Wat een leuke week was dat, hè? Vorig weekend. We zijn terug een beetje uitgerust na onze live-uitzendingen van vorige week. Dat was erg gezellig. Ja.

0: afgelopen dagen toch weer wat regen. Het mag nu wel gaan ophouden. Vandaag valt het een beetje mee met de bewolking. Ja, 20 graden ongeveer. Lekker is dat. Donald Byrd met I'm Loving You.
1: Ja, tel eens in het Engels.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up, 9, 10.
3: 7 up. De enige smaak die geen kleur nodig heeft.
4: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

Ja, er werd een beetje mee gelachen, hè, met die van Remy. Ja, maar ze hadden wel een dikke hit in 1983, die Italianen. René en Renato weten nog wel. Save Your Love, dus begin juni. En ik ken in Vlaanderen kinderen die aan het studeren zijn. Nog een beetje, dan is school out.

Ja, het was echt de rebel in de jaren 70, die Alice Cooper met Schools Out. Maar in de jaren 80 kwam deze plaat op de markt. En dat deed het geweldig goed. Poison.

0: The Love Affair. En iedereen denkt dan Everlasting Love. Maar ook dit nummer was een prachtige song. Bringing on back the good times. En daar zorgen wij voor elke zondag.
1: Wat ja? Is het hier slordig?
0: Is het hier een beetje slordig? Nou, heb jij je eigen kamer wel eens een keer gezien? Ja. Ja, ja. Ik ruim tenminste op.

Mooi is dat, hè? Die baseline van Nile Rodgers. Oh, dat moet ik even laten nog straks. Deze klop, dat is mooier, want daar gaan we naartoe. Wij gaan naar de artiest van deze week. Ja, zo is dat. Even kijken. We gaan naar Italië, want daar werd op 4 maart 1943 geboren in Bologna. Het was een populaire Italiaanse singer-songwriter en acteur. Hij speelde ook klarinet en keyboards. De man was componist van Caruso uit 86, welk nummer door diverse internationale artiesten gecoverd is. Ja, op het einde weet je niet meer wie het origineel is. Misschien is dat iets voor Joe Wells met de originele of the cover. Ja. De man overleed in Montreux op 4 maart. In 2012. Ja, dat is ook alweer een tijdje geleden. Maar hij maakte wel een prachtig nummer. Wij gaan nog eens luisteren naar

Oh, wat een stem heeft die man. Hij begon in 1966 met een eerste LP in 1999. En ik heb even gaan kijken naar... Mi Amigo Radio. Ja, een lange lijst van LP's dat die man op de markt gooit. Ik denk een stuk over 30 van die LP's. Wie ook een mooie repertoire heeft of een carrière... Mi Amigo, here we go. Is Johan Vermeer.

zong het vrolijk mee in de zomer van 82, die F.R. David met Words. En heb je er nog iets van gehoord? Ik dacht het niet. Waar wij straks meer van horen om 4 uur, van deze jongen.

0: juiste adres.
1: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon Schip met Joe Wells.
0: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van wel eer.
2: Frans Ton at Eric, Wim en Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8. The sound of Mi Amico. On Golden Oldies Radio.

0: geluid.
1: Mooi is dat, ja. Wat is dat toch? We wilden allemaal brandweerman of agent worden. Ik ben daar maar plaatjes gaan draaien. Je moet wel iets in het leven. Ik hoor je denken, Rob de Nijs, och, wat is dat toch zo jammer.
0: Goedemiddag.
1: Dat hij er niet meer is. Maar over vroeger gesproken, in de 70 en 80 jaren, draaide ik dit plaatje zo wel regelmatig.
0: Wauw.
1: Ja, dat is Sverre en Kinney. En Groovin'.

0: Love Me in 1979. Ja, zij begon haar carrière als background, als achtergrondzangeresje eigenlijk. En ja, zo gaat het dan verder. Kwam in de studio terecht en nam dit nummer op, die Groove Me van Fern Kinney.
1: Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum, steamer on chewing gum, steamer on...
2: Lekker smaakt het langst.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

maar vroeger was het duidelijker, die seizoenen. Met winter was winter, zomer was zomer. En als ik nu begin juni bekijk, dan lijkt het wel of we terug naar de herfst gaan. Maar we hebben natuurlijk goede hoop. Earth and Fire in 69 met Seasons.

ging over de verandering in de maatschappij. Ja, dat komt door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, neem ik dan aan. Everybody's changing. Zo is dat en dit was het eerste deel van Pop Express. We krijgen nog het nieuws, het weer en verkeer en zoveel meer. Maar daarvoor nog eerst, ABBA. We gaan naar 76 met Fernando.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de

0: Dolan met Make Me an Island, een paar cocktails, witte stranden. Ja, ik weet wel wat we daar zouden kunnen doen.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En dan naar de rock'n'roll van de jaren 60 met natuurlijk Elvis Presley.

Ja, het was herkenbaar, de gitaar van Hank Drive en de Jazz met de Guitar King. Oh, ja, de man die overleed in 2024, twee jaar geleden dus. Maar een mooie carrière, moet ik wel zeggen. Dit is Pop Express, deel 2. Tot 4 uur hebben we ze weer allemaal op een rijtje gezet. Met nu Ashford & Simpson, I Ain't I.

0: Zouden ze solid als een rock maken, wat eigenlijk de doorbraak was voor Ashford en Simpson. Mi amigo, je hoorde ze met I'm Asking for Your Love.
1: Gonna be Miss Harmony.
2: In een blouse
3: of een hemd
2: met het originele Carnaby label. Carnaby in de beste boutiques van de Benelux.
1: Carnaby meets Harmony.
4: Carnaby.
5: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

Onder het thema, wat zou er gebeurd zijn met DCD? Ik vraag het mij een beetje af. Wel, ze start haar carrière als backing vocal voor diverse artiesten. En dan was er iemand die zei van, kijk, we hebben een liedje voor jou. Zou je dat dus niet een keertje willen opnemen? Gebeurde in 86 en zat er nog een hit mee ook. Dit is Claude François.

0: glasses.
1: Ja, de plaatjes eindigden in die tijd nogal een beetje raar soms. John Fred, hij wist geen naam voor zijn band en koos daarvoor his Playboy Band. Judy in Disguise. Ja, zo is dat. Wij gaan naar Amerika, zie ik, want we gaan weer iemand in de picture stellen. En dat is niet de kleinste of de minste. Ze werd geboren als Nancy Brown in Cleveland op 11 december 1932. Het was een Amerikaans jazz-, pop- en soulzangeres die populair was in Frankrijk tijdens de jaren 60. Nancy Brown werd geboren als een van de 10 kinderen van Afro-Amerikaanse afkomst. Ze ging naar de East Technical School en trouwde toen ze tiener was. Het huwelijk was van korte duur, maar ze behield de achternaam van haar man. Ze verhuisde van New York en nam genoegen met een ondergeschikte baan. Voordat ze als zangeres, of liever danseres, ging werken als onderdeel van de Beige Beauties Group. In 1954 reisde ze naar Parijs en werd overgehaald om op het podium van de Mars Club te gaan zingen. Haar optreden werd goed ontvangen en ze werd een vaste artiest en toerde door Europa, voordat ze terugkeerde naar Parijs. En ze begon te zingen in de nachtclub Moulin Rouge, al reeds in 1959, beste vrienden. Op latere leeftijd werd ze een actieve supporter van de AIDS-liefdadigheidsinstellingen. Ze stopte met optreden in 2008 en overleed in 2019 in Parijs. En wij gaan naar een nummer van haar in 1963. We hadden het over Nancy Holloway en Tom Vapa Komsa.
2: Mi amigo!
3: Pop Express, tous les dimanches entre 14 et 16 heures sur Golden Oldies Radio.

Mooi is dat, hè? Dat Frans-Engels accentje van haar. Maar in de jaren 70 ging het minder met haar. Dat kwam vanwege de dood van haar dochter. En, ja, ze leefde toen een beetje teruggetrokken eigenlijk. Wie niet teruggetrokken leeft, dat is Jan Vermeer. Die zit in zijn lievelingenstudio. En jawel hoor, die heeft weer een hele mooie klaarstaan voor ons.

Het is aan het verschieten. Niet van Shocking Blue, maar wel van de datum van deze plaat ook al. Shocking Blue was dat in juni 75 met Gonna Sing My Song For You. Oh ja. Want deze jongens ook maar zingen. Begin de jaren 80 braken ze door. ABC and All Of My Heart.

kregen de stempel mee van New Wave Band te zijn. Martin Frey was de zanger en ze ontstonden in 1980 met een paar leden. En ze hadden een paar hits, onder andere deze All of My Heart. Over hart gesproken, wij hebben een groot hart voor Wim.

Ja, we noemen dat een eentegelplaat. Dat weet je wel waarom. Brandon Lee was dat met I'm Sorry. Ja, I'm Sorry. Weet je waarom? In Vlaanderen zijn de kindjes aan het studeren. En we moeten ze een beetje bijstaan.

0: de kleine vogel naar de grote vogel.
1: Ik ben José Antonio García, eigenaar van een klein hotel in Spanje. Luister, zit ik vanochtend mijn desayuno te eten? Komen daar mensen van de KLM? Controleren de bad, de bed, de eten, meten de zwembad. Ik vraag hen, por qué? Zeggen die mensen van de KLM. Wij zijn van de Tour Label Controle. Wij kijken voor onze reizigers of alles in orde is. Ik haal hen meteen wino uit de kelder, want KLM Tour Label gasten zijn altijd muy bienvenidos.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
0: Ja, wat moet je daarvan zeggen van de Tour Label?
3: Ja, jongens.
0: Hey, we gaan naar 61 met El.

Elvis, jawel. Surrender in 61. Wat een tal platen had die man, zeg. Ik ga er een paar laten horen. En herinnert u zich deze hits nog? Kijk. When no one else can understand me,

Gigi Anderson ging op vakantie naar Afrika en leerde iemand kennen. African Baby, waar hij elke dag aan dacht. Ja, zo is dat. Waar wij aan denken is aan het volgende programma van Joe Wells met zijn schoonschip. Dus wij zullen weer ruimte maken. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de Zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: amigo Joe Wells.
1: Dit is Schoonschip met Joe Wells.
2: Iedere zondag van 4 tot 6. Schoonschip op Golden Oldies Radio.
3: Luister vrienden, welkom in Schoonschip 101. Vorige week hadden we een feestje voor de 100ste uitzending. En dat is een beetje uitgelopen. En ik wil vooral Erik bedanken voor zijn fantastische gastvrijheid. Zijn prachtige studio. En natuurlijk ook alles wat vlekkeloos is verlopen. Ook vandaag tekent Gerry van der Putten voor de samenstelling van dit programma. We gingen van start met Luca Modena en Nina Moon met Together. Ook vandaag heb je het voortreffelijk gedaan in Pop Express. Erik, bedankt voor jouw programma. En we gaan verder met muziek van de Carpenters. Een nummer dat eigenlijk geschreven werd voor het kinderprogramma Sesamstraat. En de Carpenters, je weet wel, Karen met haar fluwelende stem, zoals ik het altijd zeg, maakte van dit nummer een wereldwijde pophit. Zij zingt het niet alleen, maar wel met het bekende kinderkoor op de achtergrond.

0: eentje die goed kan zingen in ons team. En dat is natuurlijk Tom Schipper. Hij maakt alle jingles. En hij zingt ze ook allemaal uit volle borst mee. Hier op Golden Oldies Radio. Vorige week waren er twee afwezigen. Dat waren Ad en Wim. Ze hebben gelijk, want ze waren met vakantie. Volgende week vertrek ik ook. En dan komen de programma's vanuit het zuiden van Frankrijk.
1: Hier.
0: Het is een tijdje geleden dat ik nog George Harrison heb gedraaid op de radio. En dat doe ik vandaag met Blow

Voor dit nummer van Bobby Darin ging Geer van den Putten heel diep in onze kelder. Bobby Darin, die iedereen nog wel kent van zijn grote hits Mack the Knife and Beyond the Sea, maakte dit nummer

0: from the 70s, 80s, and 90s. Golden Oldies Radio.
1: Hey, Joe, on the radio.
2: Classic hits.
1: Yummy, Joe.
2: Golden Oldies Radio.
3: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells en dit is muziek uit 1976. Die hete zomer van 76. Ik heb het over Husky. De jongens kwamen uit de regio Eindhoven en ze hadden een aardige hit met Pretty Little.

Nederland gaan we naar Vlaanderen met dit nummer van Eveline Canoot. Af en toe zien we haar nog eens een keer op een lokale zender een programma presenteren. Maar in 2018 had ze een hit met dit nummer, Hartslag. Joe Wells on the

0: Sommige mensen verwarren de nieuwe Alfa Romeo 2000 met een gewone auto. Tot die ze voorbij rijdt met 190 op een bochtige weg. Dan weten ze wat die werkelijk is. Grote klasse. Vraag eens een proefrit. Alfa Romeo 2000.
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

Clark en Hillman hadden in 1979 een bescheiden hit met Don't You Write Her Off. Je hebt uiteindelijk gevonden het mooiste radioprogramma op het Radio Spectrum. Zondagnamiddag tussen 4 en 6. Oh, wat heb ik dat mooi gezegd. Ja, dat vind ik zelf ook wel goed. Nou ja, Joe Wells met Schoonschip, nummer 101. Vorige week hadden we nog een feestje. Vandaag doen we terug rustig aan. Sean Cassidy, Do You Believe in Magic? Nou ja.

Crown zijn zeer productieve Nederlandse producers, voornamelijk gedreven door Adrie Blok. Vandaag zijn de heren mijn nieuwe hittip met hun splinternieuwe remake van de legendarische 89 hit Pump Up The Jam van de Belgische formatie Technotronic. Paul McCartney heeft een nieuwe LP gemaakt, die heet The Boys of Dungeon Lane. 14 nummers staan er op de LP en wij draaien vandaag

1891 was Céline Dion toen nog vrij onbekend in de Verenigde Staten. Peebo Bryson daarentegen had heel wat duetten opgenomen, met onder andere Natalie Cole, Roberta Flack en vele anderen. In de film zelf werd het nummer niet door Céline Dion, maar door Angela Lansbury vertolkt. Peebo Bryson mocht dit succes wat later ook herhalen voor de hit van Aladdin. Peebo Bryson is deze week overleden, hij werd

0: Have I told you lately that I love you? Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat hebben wel anderen voor mij gedaan, namelijk Van Morrison, weet je nog wel, of Rod Stewart. Vandaag gaan we eens luisteren naar een Nederlandstalige cover van dit nummer, gemaakt door de Belgische broers Chris en Koen Wouters. Je weet wel, de heren Clouseau, een van de Belgische popbands aller tijden.
1: Het kippenvelmoment.

0: Mi amigo Joe Wells.
1: Once upon a time, there was this radio show, Scone Skip, and its host, Joe Wells. He knew everything about cooking and drinking, but nothing about cleaning.
2: Lord have mercy.
3: Ik ga lopen met Christine. Komen we langs een juwelierszaak. Ik dacht, nou zullen we het krijgen hoor. En ja.
4: Oh, wat een mooie ring in de etalage.
3: Ik zeg, oh ja.
4: Ja, dat vindt ze. Oh, dat vind ik dan zo'n mooie ring in de etalage. Ja, voor jou vind je het echt een hele mooie ring. Ja, echt een hele mooie. Echt een hele mooie ring. Dus nou lopen we er morgen toch weer langs.
5: Hoe heet Messi met zijn achternaam?
6: Beaucoup.
5: Hoe?
6: Beaucoup. Monsieur beaucoup.
1: Golden Oldies Radio. We talk less, play more, and make you smile.

0: De trouwe luisteraars van dit programma weten dat ik hou van een beetje disco-muziek. En dat kan ook op zondagmiddag met de GQ Band Disco Nights Radio Freak. Of moet ik zeggen, Rock Freak. Ja, dat is het helemaal. Op het einde van het disco-tijdperk werd de baslijn veelvuldig gesampled in heel wat hip-hop en house-muziek.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flashback.

0: zijn van ons. De classics zijn van ons.
1: Golden Oldies Radio. Iedere dag de beste oldies.
2: Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.
3: I'm just keeping your feet on the ground and letting your memory soar through the golden sounds of radio's finest days.
4: And may God have mercy on your soul.
5: Op 7 juni 1993 wordt Prince noodgedwongen zijn naam te veranderen in The Artist Formerly Known as Prince. En dat dan nog op zijn verjaardag. Prince zou vandaag 68 jaar zijn geworden.

0: Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Het eerste uurtje van Schoolschip zit erop, maar we gaan er niet zomaar uit. Hier zijn de zombies met de time.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
1: Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet.
0: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.
4: Yummy go.
5: The best oldies station. Golden Oldies Radio.
6: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Iedere zondag van 4 tot 6 op Golden Oldies Radio.

Luister vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoon Schip met Joe Wells. Vorige week ligt het ons schip er al een beetje een tipje van de sluier. Want we hebben namelijk een eigen lied voor de Wereldclub. Voor de Wereldcup gemaakt, beste vrienden. En ja, natuurlijk zoals altijd luister ik 's ochtends naar Frans van der Drift. En hij maakte er natuurlijk zijn hitkans van Frans van Natuurlijk. En terecht uiteraard. Daarom wil ik hem ook een beetje sponsoren bij deze.

Ton Schipper weet heel goed hoe je een populaire single kan maken. Vooral als het gaat over la la la la la la la. De hitkans van Frans. Onze luisteraars mogen ons altijd uitdagen om een partijtje te komen spelen

0: deze mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
1: Remember.
0: Mi Amigo.
1: 1970.

0: is worth the thousand. Chubby Checker met Lottie Low uit 61. Hij nam het ook nog eens een keertje op in 63. En wat was nu die naam Lottie Low? Wel, dat was heel simpel. Een eerbetoon aan zijn geliefde vrouw Katharina Ludders. En daarmee bereikte hij ook de top 20 in de Verenigde Staten. Oeh jongens, ik voel me vandaag kiepen lekker. Ik voel de funk tot in de diepte van mijn tenen.
1: Ik word dan zo gaaf.

0: Gewoon Schip op Zondag met Joe Wells. Wie doet het beter? Niemand. Een beetje eigendunk, dat mag wel.
1: Een beetje noblesse oblige.
0: Dat zou een mooie titel zijn voor het programma, maar dat is het nu niet. Het is gewoon Schoon Schip. Hier wordt geschrobd, hier wordt geschuurd, hier wordt alles gedaan, behalve gepoetst.

0: Mr. Boy.
1: Een prachtig solo-debuut voor hoeszanger Roger Daltrey. Giving It All Away, geschreven door Leo Sayer. Een emotionele rockballad over het afscheid nemen en alles geven. Zoals wij doen, hè, op zondag. Bereikt de nummer 5 in het Verenigd Koninkrijk.

prachtige muziek uit 1977 van Shirley Zwerus. Ze is afkomstig uit Nederland. En misschien had je ze niet herkend, maar toch was zij een gevestigde waarde. Afgelopen week kregen we trieste nieuws uit België dat Margriet Hermans overleden is. Ze werd 72 jaar. En het is zoals Frans van der Drift het vanochtend zei, een intelligente en sociale dame is van ons heen.

0: Margriet Hermans samen met dochter Celine en Dezelfde Boom.
1: Van Vliet en Zoon, automobielbedrijf de Nieuwerkerk aan de IJssel, bieden aan occasions van alle soorten bedrijfsauto's met garantie op arbeidsloon en onderdelen. Circa 400 wagens in voorraad. Trekkers, bestelwagens, opleggers, aanhangers en keepers. Bel Van Vliet Automobielbedrijf, telefoon 01803 26.

Joni Mitchell schrijft het nummer in 1970 naar aanleiding van het uitzicht dat ze heeft in een hotelkamer op Hawaii. 5 jaar later brengt de Canadese volkszangeres een live versie uit, die in Amerika en Canada een groter commercieel succes is. Ready,

0: Juvenile van Cliff Richard. Dit was Hot Shot. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Bob en Earl to the Harlem Shuffle. We're just grooving
1: right here to the Harlem Shuffle. Het origineel of de cover.
0: Of de Rolling Stones. The Harlem
1: Shuffle. Het origineel of de cover.
0: En deze week hebben jullie gekozen voor...
1: De cover.

0: Wie had dat gedacht? Suzy Quatro, de Amerikaanse rockzangeres, bassiste. Zij met haar hard rockend nummer over haar male menopauze. Ja, tenminste dat zegt ze zelf. 48 Crash. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: Met deze week The Jarmels. A Little Bit of Soap.

0: de cover.
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. In het eerste uur van Schoonschip had ik je beloofd twee nummers te draaien uit de nieuwe LP van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. We zijn toegekomen aan het tweede nummer en dat heet A Salesman Saint.
2: Father was a salesman.

0: Lekker smaakt het langst.
1: Vrienden, Tom Jones is vandaag jarig. Wil je echt weten hoe oud hij geworden is?
2: Ja.
1: Ik zal het je verklappen. Hij is 86.

Take Me In Your Arms was eigenlijk een hit van Kim Weston voor het Motown-label. Vandaag door de Doobie Brothers. Dit was hem, Schoonschip 101 met Joe Wells. Ik heb er nog eentje te gaan, dat is eentje van Wally Tex. Ja, Miss Wonderful. Tot volgende week, veel plezier met de collega's. En tot dinsdag of...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. De samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover.

Hallo, ik ben er weer. Aldus Gary Glitter. En ik ben er ook weer. U bent er ook. Mooi.

Want als u er niet bent, ja, dan wordt het een saaie bedoeling, hè? En dit is toch wel de bedoeling dat u luistert naar onze programma's. Maar dat doet u wel, hè? Wat gaan wij doen? Nou, we gaan deuntjes draaien. Deuntjes om nooit meer te vergeten. Ik heb er toch een paar uitgezocht. Dat ik denk van, wees welkom.

Nos mondes bêtes. Bétan. Bétan. Bétan. Michel. En hier wordt weer een duidelijke bewijs geleverd tijdens Eurosong Festival dat je de gewone vakjury's eruit moet gooien. En gewoon de televoting alleen moet doen natuurlijk. Je te laisse partir. Want je kijkt naar de stemmen dan van de diverse landen die er geweest zijn. En de vakjury's denken altijd dat ze het beter weten. Nou, het is niet hè. Nummer 2. Vorig jaar ook al nummer 2. Voor Israël dus. Prachtig nummer. Persoonlijk vind ik het een prachtig nummer. U toch ook? Dat is alweer mooi meegenomen. Zijn er nog meer prachtige nummers? Natuurlijk. Kom niet op die zonnezijde der Straatse. En dat doen we tezamen met Jürgen Maikus.

Hij kraakt, hè? Dat hoort u duidelijk. Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Er zijn diverse CD-uitvoeringen uitgekomen. MP3'tjes, maar dat is nog net niet zoals op de plaat. En ik heb deze plaat dus in dit geval toen maar eens even omgezet in MP3. Dat je lekker het echte, originele geluid hoort. En dan heb ik het niet over de tikjes, maar gewoon over het liedje zelf natuurlijk.

Rita. Het is er weer tijd voor, de dubbeldraai. Mijn collega die komt altijd in het origineel of het cover. Hij weet niet wat hij moet draaien, vraagt hij het dan nu. En ik draai het gewoon het origineel en de cover in de dubbeldraai. Hoe dubbel wil je het hebben op een radiostation, zeg ik altijd. Het is eigenlijk een heel oud Italiaans liedje. Ik ga proberen de titel uit te spreken. Tutu Vioia l'Americano. Ik hoor al denk ik, dat ken ik ergens van. Nou, dat oude liedje is al zo'n beetje 40, 50 jaar oud. Is door diverse artiesten gezongen. En dit keer door Renato Carosone. Ja, maar wij kennen het in de uitvoering van, ik hoor het u denken, Yolanda Be Cool. And we speak Americano.

Amerikanen, zullen we het maar even zeggen. Er is op het internet een leuk filmpje te zien van de artiest die het een paar jaar geleden deed, die ik net draaide. En dan hebben ze de clip gebruikt van deze artiesten. En dan denk je van dat hoort bij de clip, en dat zijn de originele artiesten. Maar ja, ik zei het al, wat is origineel? Want het liedje is al wat ouder. 30, 40 jaar. Waarschijnlijk wel 50, ik heb het niet helemaal opgezocht. Dat laat ik u lekker doen. Interactief bezig zijn als u toch achter uw PC zit. Of de voorzitter, hoe u het wilt bekijken. Kunt u het opzoeken. Ja toch? Terug naar 1966. The Seekers. And a World of Our Own.

0: 1976. Om we worden tijden toch, hè? Wat waren we jong? Dat zijn we nog steeds in ons hoofd, hè? Toch? Liverpool Express. Zoete herinneringen aan die zomer, toch? Of niet?
1: Jawel, jawel.
0: Graham Ness en de Military Man.

0: 2007, wat deed u?
1: Ik luisterde toen naar Amy Winehouse met Rehab. Ik hoorde haar op de radio. Radio London op AM toen in de tijd. Ik denk, wie is dit? Geweldig. Is oude soul. Bleek het gewoon nieuw te zijn. Ze legt precies de oude soul terug. In 2007 toen in de tijd. Alleen helaas, het is anders afgelopen met haar leven. Ach ja, maar een prachtig nummer toch? Over prachtig gesproken. Uriah Heep, Easy Living. Dansen jullie daarop? Ja, ik wel. Kun je niet voorstellen, maar dan was het headbanger hoor. Heren, zingt u maar.

Dan met Jane Mason. Avant de nous, dire adieu. Dat Frans, hè, dat is toch... dat Frans. De taal Frans. Hè? Ik heb ook een broer die Frans heet. Dus, maar ja, die zie ik al jaren niet meer. Met een reden, natuurlijk. The Lion King kent u. Dat liedje, ja. Libo M heeft het ook gezongen. De live versie. Er zijn vele live versies van het nummer. Maar ik heb de juiste gevonden die ik zelf mooi vind. En ik denk dat u hem ook wel mooi vindt. En daarom speel ik hem vandaag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Eenhoorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Het samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover.

Ja, als we naar die tijd teruggaan, begin jaren 60 braken ze door. En dan dit soort meesterwerkjes uitbrengen. Dat was voor die tijd bijzonder hoor. Beach Boys. En de Good Vibrations. En de goede vibraties komen naar u toe. Niet via de radio, maar via de stream. Via uw pc, uw internetradio. En noem het maar op met Long Tall Indiana Shakers.

Wat heeft ze toch een stem, hè? Toni Watson hoort u. Die dame dus in dit geval. Samen met David Guetta. Gone, gone, gone. Oorspronkelijk was het een gospelliedje. Dat hoor je ook heel duidelijk in dit nummer eigenlijk, hè? Die invloeden daarvan. Kijk maar bijvoorbeeld naar een Whitney Houston, die komt uit de gospelwereld. En heel veel liedjes hadden dat temperament, noem ik maar, van de gospel. Machtig mooi, toch? Hebben we nog meer machtig mooi, natuurlijk. Even indrukken, hoor, zo. Even naar mijn tijd, terug van de zee. Niet de Miamico-zee, maar de Monique-zee noem ik het maar even. Splitsing, wind en zeilen was toen een satellietschijf. En er is maar één Monique die op zee zat, hè? Laten we daar even duidelijk over zijn.

had nou niet het makkelijkste leven. Allemaal tegenslagen, maar wel succesvol met zijn muziek. En dan toch van die vrolijke liedjes brengen. Ik vind dat toch ja, bijzonder hoor. Speelde dus niet in de slachtofferrol zoals heel veel mensen dat doen. Roy Orbison en Lana. En als we dan toch even over de liefde hebben. Soms sta je er tussenin tussen twee liefdes. En zij zingt erover. Mary McGregor.

Ja. Van allebei houden, dat is breaking all the rules. Verbreken we de regels. Maar daar hebben we tegenwoordig polygamie voor. Dus kun je gewoon voor twee tegelijk houden. Zonder problemen. Of drie. Of vier. Ja. Dat moet er geen jaloezie in het spel zijn, hè? Maar ja, dat is meestal bij die relaties niet. Ik ken dat ook niet, hoor. Jaloezie, dus ik weet niet wat dat is. Geen idee. Jaloezie is toch meestal afgunst naar de ander toe of zoiets? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, verder wil ik er niet over uitweiden. We gaan wel uitweiden over Help van Rogier van Otterlo. En dan hoor ik u denken, was dat ook iets van Miamigo en de tune van toen? Ja, er staat me wel iets van bij, maar hoe en wat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar ik vind het wel een mooi nummer. Wees wel van de dokter verzuipt. Weet u dat nog, die film? Niet gezien? Tja, met Wilke van Almelo, zegt u dan wel. Gaat u maar even zoeken op het internet, ga ik ondertussen de boel draaien.

Internationals en Young and in Love. Wist u dat zij ook een singeltje hebben uitgebracht toen in de tijd, 1978 met Boom Boom? Ik heb hem ondertussen opgezocht. Ik ga hem niet draaien vandaag, dat geldt ook voor die andere die ik vorige week had over de makkers en zo. Misschien, wie weet maar nooit. Maar Boom Boom, dan denk je bij jezelf, wat een titel, wat een titel. Maar als je in Thailand bent en je zegt Boom Boom, en je zegt dat tegen een vrouw, en als je een vrouw bent zegt dat tegen een man, heb je kans dat ze ja zeggen. Maar wat betekent het? Gaat u dat opzoeken op het internet? Want ik ga het echt niet vertellen. Swing out, sister. And you on my mind.

0: Merci Jérôme, c'est moi. Sommigen dachten dat het Dave was, maar dat is helemaal niet zo. Dave is deze. Nathalie dus.
1: Dat ik haar altijd maar voor me zie.
0: Kun je niet voorstellen dat hij Nederlands zingt? Ik ook niet hoor. Ik vind ook geen gehoor eigenlijk, dus een druim gehoor lekker niet. Daar ben ik heel makkelijk in. Ik denk, ja, dit gaan we toch niet doen. Kom, op zijn Frans, maar niet op zijn Nederlands.

0: Heerlijk, hè? Music to watch girls by. Andy Williams. Ja. Tegenwoordig mag dat niet meer, hè? Maar dat zou het wel eens niet de bedoeling. Nee, kijk mij aan. Oh, oh, oh. Die mannen roeren erbij. Oh, oh. Zo, jongen. Lekker woke. Hè? Laten we maar gewoon weer over de liefde hebben. Samen met Nat King Cole. Oftewel L-O-V-I.
1: L-O-V-I.

Little things. En wij gaan nu samen met u. Jawel, jawel, jawel. Wassen, wassen, wassen.

0: Laat maar lekker draaien.
1: Travassie. Kleine wasjes, grote wasjes, 1985. Hij had nooit gedacht dat het wat zou worden, hoor. Hij denkt een plaatje of een liedje, dus in dit geval over een wasmachine. Maar luister even naar de muziek, hè. De Caribische geluid. Daar ga ik op aan. Als je dit soort muziek bij mij draait, gewoon zo even privé, dan gaat het lichaam gelijk bewegen. Wassen! Zang! Oftewel, geweldig, mooi, fantastisch. Zang betekent dat. Ja, dan, ik zeg het maar even. Ik denk, wat zeg je nou, zang? Ik zei geen zang, maar zang. Van wie ik het heb, ja. Diegene weet het. Terwijl op dit moment. Zang, hè? Zang, ja, ja. Oké, het zit erop. We gaan weer normaal doen. Althans, dat probeer ik iedere dag. Catapult met Let Your Hair Hang Down. Daar ga ik mee besluiten. En wij spreken elkaar toch de volgende keer weer. Mooi. En tot die tijd pak ik me zo. Hij gaat er vandoor.

0: Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag op speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: most iconic hits on Golden Oldies Radio.
1: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 17 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl

0: Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.
3: Hallo.

0: waren de jongens van Take That.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En in tegenstelling tot de meeste Take That hits die door Gary Barlow werden gezongen, neemt Howard Donald op dit nummer de lead vocals voor zijn rekening. Het is wel volledig geschreven door Gary Barlow. En het was ook de allerlaatste Take That single waarop Robbie Williams te horen is voordat hij de band in 1995 voor het eerst verliet. Never Forget van Take That dus. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Aidan met Bella. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, je hoort het, hè. We zitten weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Ik ben Lex. En de komende twee uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment aan het luisteren bent, maak het lekker gezellig of probeer het zo gezellig mogelijk te maken. En geniet vooral mee. Met bijvoorbeeld eentje van Chicago. Uit 1976. Wat was het een grote hit, hè? If You Leave Me Now is voor jullie onderweg. Maar eerst eentje uit 1988. Ook een grote hit. Rick Astley, Hold Me In Your Arms. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. We've been

Nashville, Tennessee, deze Amerikaanse country en popband Lady Antebellum. Maar tegenwoordig heten ze officieel Lady A. Hier nog dus onder Lady Antebellum uit 2010. Dat hele fijne Need You Now. Je luistert naar Liefde enzovoort. Alleen maar mooie love songs. Maar ook het liefdeshoroscoop. Vast onderdeel in dit programma. En in het liefdeshoroscoop gaan we, zoals je al kan vermoeden, eens kijken hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het liefdeshoroscoop hier van mij straks in deel 2. Dus je hebt nog wel wat geduld nodig. Maar als je dat nu niet hebt, kan je het natuurlijk alvast nalezen. Want het staat zoals elke week gewoonte getrouw op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Zo vind je ons terug. En dan kan je daar alvast rustig het liefdeshoroscoop nalezen. Maar als je mij ook op Instagram volgt onder @lex_degroot. Ook daar krijg je dagelijks van mij het horoscoop. En wij zo dadelijk luisteren naar Rosalia met dat fijne Sauvignon Blanc. Na eentje uit 1990. Twee keer hebben ze samen een duet opgenomen. Linda Ronstadt en Aaron Neville. Don't Know Much was die ene. All My Life.

geheel afkomstig van de Duitse band München of Freiheit. En dat heette Ohne Dich. Dit was de coverversie van Erik Messi, ooit nog de zanger van Toontje Lager uit 1986, Zonder Jou. En je kan op onze Facebookpagina een aantal videoclips bekijken van platen die hier vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Verder ook, zoals ik het er net al even had over het liefdeshoroscoop, ook dat vind je daar terug. En verder heb ik er ook weer netjes een link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat het volledige programma. Dan kan je naar Liefde enzovoort luisteren, of het misschien wel herbeluisteren, wanneer het net iets beter in jouw agenda past. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug trouwens. Liken of volg de pagina ook, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan natuurlijk. Uit 1977 zometeen, een hele fijne, van Lou Rawls. Lady Love is aan de weg. En dit is Kate Winslet,

niet gescoord. De andere was CCC, Michael Jackson en Paul McCartney uit 1982. En dat fijne, The Girl Is Mine. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. En heb ik ook het liefdeshoroscoop voor jullie. Dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. Maar in dit uur krijg je van mij nog een hele grote hit uit 1985. Elton John en Nikita. Graag tot zometeen.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten

0: van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
2: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: 90 is een fijne voor Gabriel en Sunshine. En ons eerst in deel 2 van deze liefde enzovoort deze avond, Sienna Spiro en Material Lover. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de allermooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ja, en het is nu echt niet meer lang wachten, want over een drietal platen krijg je hier van mij het liefdeshoroscoop. En kom je dus eindelijk te weten wat de liefde allemaal de komende week voor jou in petto heeft. Die tijd gaan we fijn invullen met eentje uit 1976 voor Dr. Hook, A Little Bit More. En wat dacht je van deze uit 1987 voor Smokey Robinson, Just to See Her. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Een goede 3 minuten zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met Skaz en Louis.
1: Hi, wir sind Skaz en Louis. Und ihr hört Liefde enzovoort met Lex de Groot, die romantische radiosendung von Vlaanderen und den Niederlanden.

0: komen uit de Oostkantons en heten Skaas en Louis. Stay Olive kwam langs hier in Liefde enzovoort. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal te wachten staat op jou, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Een gevoel van duidelijkheid maakt het makkelijker om keuzes te maken. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen nieuwsgierig maakt, zonder overdreven indruk te willen maken. Bij koppels ontstaat er meer rust wanneer verwachtingen uitgesproken worden. Tegen het weekend kan een spontaan voorstel voor een aangename verrassing zorgen. 9 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je merkt dat je meer geniet van kleine momenten dan van grote gebaren. Singles kunnen iemand leren kennen die vertrouwen uitstraalt vanaf het eerste gesprek. Bij koppels brengt een rustige sfeer extra verbondenheid. Een gezamenlijke activiteit kan jullie dichter bij elkaar brengen dan verwacht. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Woorden spelen een belangrijke rol deze week. Singles kunnen verrast worden door iemand met wie gesprekken vanzelf blijven doorgaan. Bij koppels helpt een eerlijk gesprek om iets uit te klaren dat al een tijdje speelt. Naar zondag toe voel je meer zekerheid over wat je wil. Tweelingen, jullie hebben 7 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je voelt sneller aan wat oprecht is en wat niet. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen een gevoel van vertrouwdheid oproept. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warme sfeer. Het weekend brengt een mooi moment waarop gevoelens gemakkelijker gedeeld worden. 2 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je straalt een aantrekkingskracht uit die moeilijk onopgemerkt blijft. Singles kunnen genieten van aandacht die deze keer meer inhoud heeft dan gewoon bewondering. Bij koppels zorgt een speelse sfeer voor meer verbondenheid. Komend weekend lijkt bijzonder geschikt voor een romantisch moment. Leeuw, je hebt 8 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je merkt details op die anderen missen en dat werkt deze week in je voordeel. Singles kunnen iemand ontmoeten die langzaam maar zeker indruk maakt. Bij koppels zorgen praktische gebaren voor een sterk gevoel van waardering. Een onverwacht compliment kan je dag helemaal maken. Maagd, je hebt er 5 verdiend. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Venus geeft je extra charme en maakt sociale contacten bijzonder aangenaam. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie alles opvallend natuurlijk verloopt. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer jullie bewust tijd voor elkaar maken. Een warm gevoel van verbondenheid overheerst tegen het einde van de week. Weegschaal, je bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Sommige gevoelens vragen om eerlijkheid en kunnen niet langer genegeerd worden. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die een zekere diepgang uitstraalt. Bij koppels helpt het om gevoelens uit te spreken voordat ze zich opstapelen. Een gesprek in het weekend kan veel duidelijk maken. Schorpioen, je hebt 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt zin in nieuwe ervaringen en dat werkt aanstekelijk. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwachte uitstap of activiteit. Bij koppels zorgt spontaniteit voor meer plezier en luchtigheid. Naar het weekend toe hangt er een optimistische sfeer rond je liefdesleven. Boogschutter, je hebt er 8.
0: Steenbok.
1: Je probeert vaak rationeel te blijven, maar deze week mag je iets meer vertrouwen op je gevoel. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die anders is dan hun gebruikelijke type. Bij koppels zorgt openheid voor meer nabijheid. Een klein gebaar kan meer betekenen dan 100 woorden. 6 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Een nieuw inzicht helpt je om anders naar een situatie te kijken. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele kijk op het leven. Bij koppels brengt een onverwacht gesprek opnieuw beweging in de relatie. Het weekend voelt lichter aan dan de dagen ervoor. Waterman, jij hebt er 1.
0: Vissen.
1: Je voelt je emotioneel sterker en rustiger dan de voorbije weken. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen een warm en veilig gevoel geeft. Bij koppels groeit de verbondenheid wanneer dromen en plannen gedeeld worden. Komend weekend kan een bijzonder mooi moment brengen dat nog lang blijft nazinderen. De vissen hebben deze week 7 knuffelpunten verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na. Want het staat op onze Facebookpagina en dat schrijf je liefde spatie ENZ. Maar je kan het ook elke dag volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. You see.

1983 bracht eigenlijk I-10 dit nummer al uit op de plaat Take a Good Look. De songschrijvers Billy Steinberg en Tom Kelly maakten deel uit van die band. Het album sloeg niet aan, maar Alone, wat erop stond, werd 4 jaar later opnieuw opgenomen. En dat door de zusjes Wilson van Hearts. Alone werd in 1987 een

En zoals je het kan horen, hè, dit wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik uiteraard nog een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1983. Spandau Ballet bracht toen het album True uit. Lifeline en Communication werden een bescheiden hitje. Gold werd echter de internationale doorbraak. En dan had je ook nog deze fijne, True. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgde op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam.

0: zal ik maar zeggen, tegen anderen. People, help the people. Een prachtig lied, jawel, met een hele mooie ondertoon van Birdie.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oortjes weer verwennen. Lekker masseren. Prachtige muziek. En dat niet alleen. We hebben ook interessante onderwerpen te bespreken in de show, zoals je weet van ons. We gaan straks luisteren naar een reportage van Jeroen Verrent. Hij ging de straat op met zijn

zo'n microfoon en vroegen aan de mensen: welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? Daar heb ik ook wel eens last van, hoor. Dus vooral bij de kassa, bij de supermarkt. Dan moet ik echt mezelf op de vingers tikken. Misschien heb je dat ook. Straks ook een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de huistiran. Zal weer over de katten gaan van hem. Ja, want dat zijn kleine tirannetjes natuurlijk. En we gaan het hebben over een gezamenlijke publicatie van een vaatonderzoek. En dan gaat het niet over de afwasmachine natuurlijk, hè. Dit dus allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Nederlandse muziek van onze zuiderburen, Hoover van Eck. Hiding in a song. En Don Henley. En Talking You Home. Dit allemaal in de late avond. 4 voor de prijs van 2. 3 behalen, 2 betalen. In Nederland zijn we gek op aanbiedingen. U ook? Welke aanbieding zou u nou nooit kunnen laten liggen? Want er zijn er veel. En veel verleidingen komen zomaar gratis en voor niks voorbij. Maar ze kosten wel geld. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen?
1: Nederland is het land van aanbiedingen. De vaste prijzen daarentegen zijn best hoog. Je moet het echt hebben van de aanbiedingen. En zeker in de tijd van inflatie, krimflatie, hoge prijzen en boos worden bij de kassa. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, dus geen politiek of zo, maar leuke vragen. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen?
2: 2-in-1 tandpasta.
1: Tandpasta?
2: Ja, dat lijkt me, dat is zeer verleidelijk, ja.
1: Ik zie dat tandpasta, helemaal voor mijn tandpasta bij je thuis, een grapje. Maar.
2: Ja, maar je kunt u nooit genoeg hebben natuurlijk, tandpasta.
1: Een echte aanbieding?
2: Echte aanbieding, 2-in-1, ja. Ja, 2 voor de prijs van 1.
1: Ja, dus dat werkt wel? Dat
2: nou, ik denk niet dat het werkt. U bedoelt of het voordelig is?
1: Of het voordeliger is, ja.
2: Dat denk ik niet, nee.
1: Oh, toch niet?
2: Toch,
3: nee.
1: 4 voor zoveel of zo?
3: Nee.
1: 2 dan halen, 3 betalen?
3: Dan heb ik zoveel voorraad in huis, dat, nee, dat wil ik niet.
1: Goeie.
2: Typisch Nederland, hè, dat ja, de prijzen hoog zijn, maar de aanbiedingen...
1: Ja, dan moet je toeslaan eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar dat kunt u dus wel.
2: Af en toe, op z'n tijd, ja, als ik het zie staan.
1: Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen?
4: Ja, die te mooi voor woorden is.
1: Die te mooi voor woorden is. Ja. Maar weet u dat meteen dan? Nee.
4: Nou, hoop wel hoor.
1: Ja?
4: Ja.
1: U bent niet iemand die de aanbiedingen in de gaten houdt?
4: Nou, dat niet, maar we weten wel gewoon, we zijn prijsbewust.
5: Maar ik ben meer tegen die aanbiedingen van 5 halen, 2 betalen. Dus dat zijn geen aanbiedingen.
1: Oh, okay.
5: Dat zijn we rekenen.
1: Ja, het is eigenlijk de vaste prijs, hè?
5: De prijs, ja.
1: Ja. Dus dat zijn nep aanbiedingen. De vaste prijs is veel duurder eigenlijk.
5: Ja, inderdaad.
1: Maar dan moeten we het eigenlijk met z'n allen hebben van die aanbiedingen. Anders dan blijft alles duur, of?
5: Nou, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat we met z'n allen moeten hebben dat de BTW omlaag gaat en zo.
1: Oh, ja?
5: Ik denk dat handiger is.
1: Voor welke producten bijvoorbeeld?
5: Voor voedsel en fruit en groenten. Oh,
1: ja. Ja, dat zou schelen.
5: Dat zou echt schelen, ja.
1: Want het is toch wel duur, hè?
5: Dat is te duur, ja.
1: Heeft u wel eens aanbieding gehad waarvan u naderhand dus dacht van, nou ja, dat is niks?
4: Ja, dat is altijd wel gebeurd, hè.
6: Speelgoed voor mijn kleinkinderen.
1: Oh, ja. Oeh, ja. Nou noemt u het, ja.
6: Bij het kruidvat en bij trekpleister.
1: Ja.
6: Ja, dat kan ik echt niet voorbij lopen.
1: Ligt er op zo'n manier een hele berg thuis?
6: Ja, heel veel.
1: Of bij het kind?
6: Ik heb 4 kleindochters, dus ja.
1: Oh, dan is er altijd wel iets te gebruiken,
6: ja,
1: van aanbiedingen.
6: Ja, en er zijn altijd aanbiedingen.
1: Ja, ik wou net zeggen, dat bedoel ik. Maar zijn het ook echt aanbiedingen? Als je nader terugkijkt en bedenkt van, klopt het wel?
6: Ja, best wel, ja.
1: Oh, toch wel?
6: Jawel. Want daar let ik wel op.
1: Speelgoed, ze zit wat dat betreft wel goed.
6: Ja.
1: Nou, u komt met allemaal boodschappen tassen. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? Die zit misschien wel in de tas?
7: Nou, eigenlijk niet. Ik kijk gewoon wat de aanbiedingen of ik het nodig heb. Dus...
1: Is het nodig in deze tijd om aanbiedingen achter?
7: Ja.
1: Oh ja, dat dacht ik eigenlijk ook.
7: Het is allemaal heel erg duur geworden. Ja.
1: Dan bent u misschien toch wel gespitst op die aanbiedingen?
7: Nou, gespitst niet, maar ik kijk altijd wel wat er in de aanbieding is.
1: En als het dan 10 stuk is van iets, doet u dat dan ook?
7: Dat ligt eraan of ik het kwijt kan.
1: Ja, precies.
7: Als er 10 zakken koffie zijn of zo, dan wordt er wel een probleem.
1: Maar die kun je wel goed houden.
7: Ja, maar ja, zo je moet het wel ruimte voor hebben.
1: Ja,
7: dat bedoel ik niet.
1: Ja.
7: Dus, maar 10 tubes tandpasta, ja, dat kan weer wel.
1: Kan ook, precies.
7: Dus ligt er maar net aan.
1: Ligt eraan wat de prijs is.
7: Ja.
2: Keukenrollen.
1: Keukenrollen?
2: Ja, ja.
1: Oh, dat kan wel, ja. Ja. Goeie. Ja,
2: gaan er ook altijd doorheen.
7: Kleding.
1: Ja?
7: Ja.
1: U weet het meteen.
7: Ja.
1: Hoe komt u aan de aanbiedingen? Zoekt u dat thuis van tevoren op? Of is het impuls onderweg?
7: Nee, dat zoek ik wel uit. Okay. Dat zoek ik van tevoren op.
1: Werkt dat ook echt? Ik bedoel, is het echt een aanbieding dan? Ja?
7: Ja, zeker.
1: Dus wat aanbieding betreft, is het wel goedkoper dan de normale gaanbare prijs?
7: Ja, het verschilt natuurlijk. Er zijn ook aanbiedingen die niet werken. Maar dat zoek ik uit. Ik wil niet te veel betalen.
1: Ja, goed. Ja. En een doorgaans, die hoge prijzen, is dat een probleem voor u?
2: Ja, dat vind ik een probleem, ja. Ja.
1: Voor de dagelijkse boodschappen, die zijn wel duurder geworden, dat doet hij niet per se.
3: Nou, die zijn zeker duurder geworden.
1: Ja, gebruikt u daar?
3: Ja, ik ga wel, ja, maar dat zijn dan wel de producten die ik altijd al gebruik. Ik ga niet extra inkopen.
4: Niet van wat 20 euro is geweest, 30 heb gemaakt en ben dan weer 15 euro.
1: Ja, voor Black Friday, dat soort dingen.
4: Ja, daar gaan we helemaal niet mee.
1: Maar in deze dure tijd, is een aanbieding dan niet handig, eventueel?
4: Ja, dat is wel handig. Alleen ja, het lijkt vaak gewoon mooier dan het is.
1: Ah, oké. Dus de aanbieding moet wel echt een aanbieding zijn.
4: Ja, precies.
1: Ja. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen?
3: Geen enkele.
1: Geen enkele? Ah, ik heb iemand te pakken, yes. Noem dus voorbeelden dan.
3: Nou ja, gewoon met alles. Als ik dan shirtjes zie of kleding. Twee halen, één betalen. Ja, dan kan ik dat niet laten liggen. Of shampoo of deo. Of, ja.
2: Nou, niet zozeer dat het te duur is, maar dat ik het te duur vind worden. Dus het is niet zozeer rondkomen, maar de prijzen die worden toch kunstmatig steeds hoger gehouden. Ook met de inflatie en zo. Dat is wel een probleem wat dat betreft.
1: Je kunt het misschien wel betalen, maar het stuit tegen de borst.
2: Stuit tegen de borst, precies, ja. En vooral ook dat de prijzen in omliggende landen eigenlijk vaak toch lager liggen. Dat vind ik wel een probleem.
7: Maar meestal koop ik ook op internet dingen, want daar is het nog goedkoper.
1: Nog goedkoper?
7: Ja. Ja.
1: Ondanks de zorgen.
7: Zeker gewasmiddelen en dat soort dingen, die zijn ergens anders veel goedkoper dan hier bij de supermarkt.
1: Juist. Dus. En dan komen er nog bezorgkosten bij, maar toch nog goedkoper.
7: Nou, meestal als je dan boven een bepaald bedrag zit, en met wasmiddel haal je dat natuurlijk heel snel, dan is het gratis bezorgen. Dus ja, dat is het wel. Dan gaan we niet moeilijk doen om het zelf te sjouwen.
1: Dat is mooi.
8: Een aanbieding van gebak, vind ik, daar hou ik wel van. Aanbieding van wijn zit ook wel op een pad.
1: Ja. Lekker genieten.
8: Lekker genieten, ja.
1: Klinkt goed.
8: Ja, ja.
3: We zijn toch altijd wel heel erg dol op aanbiedingen.
1: En blijken het echt aanbiedingen te zijn als u thuis het een beetje overziet? Klopt het dan ook?
3: Nee, niet altijd.
1: Niet altijd?
3: Nee.
1: Nee. Maar en bent u ook echt uit op de aanbieding? Dat u dat thuis voorbereidt? Of is het meer impuls?
3: Nee, soms impuls, maar ook wel voorbereiden. Ja, moet wel in deze tijd.
1: Oh ja. Ja. Aanbiedingen zijn belangrijk geworden.
3: Zeker, ja.
1: En
3: dan
1: is het waarschijnlijk toch meer voor de huishoudelijke dingen ook dan?
3: Ja, en ook groente, fruit.
1: Ja?
3: Ja, daar kijk ik toch wel naar. Omdat dat veel duurder is geworden. En als ik daar dan goedkoper uit ben, kan ik weer wat meer kleding kopen.
1: Oh. Die voelde ik niet aankomen. Dat is een goeie. Oké, ja, dat kan. Inderdaad, dat is goed. Oh, nou ja, dat snijdt het mes aan twee kanten.
3: Nou, dat zeker.
1: Is een goeie?
3: Ja, vind ik ook.
1: Er zijn mensen die zeggen tandpasta of wasmiddel. Wow.
8: Nee, ben ik niet zo mee bezig.
1: Niet echt?
8: Nee, niet echt.
1: Maar is het voor u nodig dat u de aanbiedingen bekijkt? Vanwege de dure prijzen?
8: Nee, dat niet.
1: Dat niet per se.
8: Ik vind het meer een sport.
1: Ja.
8: En met name de koffie bijvoorbeeld, die is prijzig, drink ik veel. Nou, dan ben ik er wel aan het kijken van waar is de koffie een beetje qua prijs gunstig.
1: Precies, dat is een goeie.
8: Ja.
1: Het is een Nederlandse sport eigenlijk, hè?
8: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, zeker. Sport.
8: Zeker, zeker.
9: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

lekkere Franse muziek van Françoise Hardy. Comment te dire adieu. Nou, toedelo. En Sheriff Dean, natuurlijk met de slijper van de eeuw. Do you love me? Over een paar minuten gaan we het hebben over katten natuurlijk. Want de huistiran komt weer voorbij in de column van niemand minder dan Midas Dekkers. Het komt eraan na deze prachtige van George Harrison. Luister mee naar...

0: huistiran. Vroeger had je ridders. Die zochten in verre landen naar de graal, al wisten ze niet helemaal zeker wat het was. Het heilige vat met het bloed van de gekruisigde heiland, meende de een. Een edelsteen die engelen in overoude tijden op aarde hadden gebracht, meende de ander. Een mystiek voorwerp dat zijn bezitter materieel en geestelijk heil verschaft, vat een modern naslagwerk samen. Een kruising tussen wonderolie en de steen der wijzen. Pas als je hem had, wist je hoe die eruit zag. Maar dan wist je ook zeker dat hij het was. In ieder geval iets heel moois en heel mysterieus waar je heel prettig van wordt. Ik hoef niet naar de graal te zoeken. Ik heb poezen. 4 stuk zelfs. 4 maal geluk dat kopjes geeft. Het levende bewijs dat de dieren, sommige althans, door God zelf geschapen zijn, zij het vast niet in 1 dag. De hoogste genade in 1 wezen samengebald. Brigitte, Tsatsa, Greta, Gabriel en Michael in 1. Maar ook een beetje Adolf en Idi, een tikje bij Elzebub. Een poes is een tiran. Wie er een in huis haalt, heeft gelijk, maar moet het zelf weten. Een poes neemt onmiddellijk de hele tent over. Talloos zijn de verhalen over het uitgeoefende schrikbewind. Meubels worden onherkenbaar uiteengereten. Kostbaar vaatwerk wordt geatomiseerd. Echtparen zijn kinderloos gebleven en oude vrijsters ongetrouwd doordat een poes het bed beschouwt als het zijne en geen onsmakelijk gehobbel duldt. Voor ziek worden kiezen poezen het meest ongelegen moment om daarna in de wachtkamer van de dierenarts op wonderbaarlijke wijze te genezen. Binnen is voor poezen de plaats waar ze heen willen als ze buiten zijn, buiten de plaats waar ze heen willen als ze binnen zijn. En toch zijn dat slechts peulenschillen. Het werkelijke venijn, de ware fundamenten van de macht die de poesheid over de mensheid uitoefent, zit dieper. En niet in hen, maar in ons. Poezen gebruiken de liefde die wij voor ze koesteren tegen ons. Ze heersen bij de gratie van ons ontroostbaar gevoel van ontoereikendheid. Je hoeft een poes maar aan te kijken en het gevoel welt in je op. Je wilt het dier behagen. Maar hoe? Wat heeft een mens een poes te bieden? Al vinden poezen het niet altijd vervelend door ons te worden geaaid, toch zijn onze handen bleke engerts vergeleken bij het tongetje waarmee poezen zichzelf verwennen. Het is louter boffen wanneer poes zo'n aai in ontvangst neemt, op de minzame wijze waarop een volwassene een snoepje aanneemt van een kleine die trakteert. En dan die herrie, dat harde, onbehouwen, bonkende geklets van mensen, terwijl subtiel mouwen ruim voldoende is. Het is het besef van onze ontoereikendheid dat het liefhebben van poezen drijft. De wanhoop wanneer je poes zich zonder opgaaf van redenen verwijdert van je schoot waarop je meende hem tot in alle vezels te verwennen, waarna die jouw reuk zorgvuldig tot de laatste moleculen uit zijn vacht wast. Het paaien moet dan weer helemaal opnieuw beginnen en je moet maar afwachten wanneer het lukt. Wat je ook doet, het is nooit goed genoeg. Als ik een muis was, zou ik door mijn poes willen worden opgegeten. Zoveel hou ik van hem. Maar hij zou het nog doen ook. Het onbeantwoorden wordt zo de crux van de liefde. Zoals ook een vogelaar het meest houdt van de vogels die het minst van hem willen weten. En zich slechts door het getroosten van de grootste inspanningen laten waarnemen. De terreur bestaat dan ook niet zozeer uit het op de krant gaan liggen. Precies op de plaats waar je aan het lezen bent. Als wel uit het gevoel van grote schuld dat zich van je meester maakt, ogenblikkelijk nadat je het arme dier van de krant af hebt gewerkt. Het besef dat je altijd onvolmaakt zult zijn, dat je liefde nooit groot genoeg is om te worden beantwoord, wordt je door niemand zo ingepeperd als door een poes. Poezen trappen op je ziel met een gemak dat elk ander wezen lelijk zou opbreken. En net wanneer je besluit dat er toch ook een leven mogelijk moet zijn zonder poes, komt hij bij je voor een seance. 1 goed geplaatst kopje en je bent er weer voor weken ingeluist. De combinatie van afgod en kwelgeest, dat is het wat een poes zo onweerstaanbaar maakt. Een graal op pootjes. Het heerlijkste juk om onder te zuchten.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

0: Wat een heerlijke muziek zo aan het einde van de dag, hè? Toch?
1: This love of mine.
0: Michael Bublé. This love of mine. En Martine Bijl met het beetje tuttige liedje. Belletjes hier bij jouw late avond. Zometeen over een paar minuten gaan we praten met Desiree Leemreis. Zij is maag, darm en leverarts bij het Sint-Franciscus. En zij gaat het hebben over iets heel bijzonders. Ze gaat het hebben over een gezamenlijke publicatie over vaatonderzoek. Het komt eraan na deze prachtige van de Climax Blues Band.

0: Studenten van de TU Delft en specialisten van het Franciscus publiceren samen over vaatonderzoek. En aan de telefoon maag, darm en leverarts Desiree Leemreis. Welkom in de uitzending, Desiree.
1: Ja, dankjewel.
0: Die publicatie over dat vernieuwende vaatonderzoek, dat is verschenen dankzij een belangrijke samenwerking. Aan de ene kant studenten en aan de andere kant specialisten van het Franciscus. Om te beginnen met die studenten, wat studeerden zij en aan welke instelling?
1: Het zijn studenten technische geneeskunde die studeren aan de Technische Universiteit Delft.
0: Ja.
1: En zij komen in het kader van hun master stage bij ons lopen om kleine projecten te doen binnen ons Maagdarm-Ischemie-centrum Rotterdam.
0: Ja.
1: En ons Maagdarm-Ischemie-centrum wordt gedragen door Franciscus en Erasmus MC samen.
0: Ja, je zegt ischemie, dat heeft te maken met bloedvaat en het stromen van het bloed?
1: Ja, dat klopt.
0: Het onderzoek zelf, wat is de kern? Kan je dat kort en bondig samenvatten?
1: Nou, we hebben onderzoek gedaan naar verschillende katheters en drukdraden die we gebruiken voor het meten van drukken in de vernauwde buikslagaders. Dus die vernauwde buikvaten die kunnen leiden tot een darminfarct. En dat hebben we gedaan in een in vitro model. En daarbij worden dus geen mensen of dieren gebruikt. Dan wordt er een model gebouwd buiten het lichaam waarbij de grote bloedvaten worden nagebootst. En daar zijn die katheters en draden in getest.
0: Even inzoomend op die patiënten. Wat ervaren zij nou aan last en aan ziek zijn? En wat zouden jullie daaraan kunnen doen?
1: Nou, deze patiënten, doordat er dus een zuurstoftekort is in maag en darm, hebben zij vaak pijn na het eten. En als gevolg daarvan worden ze bang om te eten en krijgen ze gewichtsverlies. En dat kan heel eenvoudig worden behandeld, net zoals bij het hart, door het plaatsen van een stent. Dus een buisje in het vernauwde bloedvat. En met de vergrijzing van de bevolking neemt dit ziektebeeld enorm toe, omdat het meestal wordt veroorzaakt door aderverkalking. En dat komt vooral voor bij patiënten op oudere leeftijd. En wij denken dat het veel meer voorkomt dan dat er altijd wordt gedacht, dat het is een vrij onbekend ziektebeeld. En dat er heel veel mensen met onbegrepen buikklachten en gewichtsverlies rondlopen, die misschien wel last zouden kunnen hebben van een doorbloedingsprobleem, dus ischemie van de buikvaten.
0: Dus eigenlijk is toch wel het advies, als je dergelijke klachten ervaart, naar de huisarts gaan.
1: Zeker, ja.
0: Nou heb je al verteld, die aandoening heeft te maken met aderverkalking. Is er nog een manier of een verandering in leefwijze om dergelijke problemen te voorkomen?
1: Ja, zeker. Aderverkalking wordt met name veroorzaakt door roken. Dus het is sowieso goed om te stoppen met roken. En andere dingen die aderverkalking veroorzaken zijn bijvoorbeeld een hoog bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte. Dus het is sowieso goed om dat soort zaken te laten behandelen.
0: Nou, ik ben weer een hoop wijzer geworden. En het is een typisch onderzoek van het Franciscus. Hè, innovatief en onderwijs erbij betrekken.
1: Ja, het leuke is dat de studenten de technische geneeskunde echt een... Wij kijken natuurlijk met een open visie naar een bepaald probleem. En deze studenten hebben echt een frisse blik op het vraagstuk. En die kijken vanuit hun eigen perspectief. Dus ik denk dat dit echt een heel mooi onderwerp is eigenlijk. Waarbij zorg, onderzoek en onderwijs elkaar versterken.
0: Dat is mooi dat je dat zegt. Want vaak is iemand begeleiden en coachen toch op zich wel een taak. Maar dit is wel een win-win situatie. Zij komen ook met verfrissende kijk op de zaak.
1: Nou, zeker een win-win. Ja, ik denk echt dat we dit project verder hebben kunnen brengen door hun deelname en actieve bijdrage aan dit onderzoek. En ik krijg daar heel veel energie van. Je wordt er heel blij van.
0: Nou, dat is heel mooi om te horen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit hele duidelijke verhaal. En leuk om te horen dat die studenten daadwerkelijke bijdrage leveren. Dankjewel, maag, darm en leverarts Desiree Leemreis.
2: Tot middernacht, de late avond.

De nieuwe single voor Paul McCartney. Op zijn leeftijd nog zo'n mooi nummer. Jawel. Days We Left Behind. Nieuw album, nieuwe single. Geweldig. En daarmee eindigen we de show. De late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit Norbert Ketting daar alweer bij Leven en Welzijn. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je natuurlijk zoals altijd een hele goede wacht. Tot sluit van de show, Maywood en Mother, How Are You Today? Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes.

0: the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.
1: Always feel good, Golden Oldies Radio.
2: It's 15 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
4: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers, die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
3: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.